0: taking a hike to the heat.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 2 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. En SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. De afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Omdat de pakken van de brandweer uit Brabant niet bestand waren tegen de gevaarlijke stoffen, kwam een speciale eenheid uit Rotterdam helpen in Eindhoven. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Aan de Universiteit in Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding, maar door subsidie uit Den Haag en de provincie is het nu toch mogelijk. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden, hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op wat regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium, ongebleekte, polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op un-bleached.nl.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Jumbo. In de zomer.
1: De omroep van de Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. Afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. En ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. In de fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. Een Amerikaan van 91 heeft een record verbroken door als oudste mens een bekende wandelroute uit te lopen in de staat Maine. De Appalachian Trail is ruim 3500 kilometer lang. De wandelaar begon in september vorig jaar aan zijn tocht en kwam vandaag aan op de eindbestemming. Tijdens zijn wandeling viel hij 71 keer. De Amerikaan heeft al eerder het record verbroken op de route. Hij was toen 82 jaar. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Organiseer je een evenement? Met entertainment van topacts.nl maak je het echt onvergetelijk. Van privéfeest tot bedrijfsevenement. Al meer dan 30 jaar. Kijk op topacts.nl.
4: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Dit is Bo.
1: Can I get some nasty bass? It's gonna be kind of

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige Amerikaanse bendelid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Davis vertelde 3 jaar geleden in interviews en in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac na een bokswedstrijd. Hij zat toen in de auto met zijn platenbaas. 6 dagen later overleed hij. Hij was een van de bekendste rappers ooit. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. De afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Dan nog het weer. Opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar valt een bui. Het is een graad of 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen. Vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht-rechtspraak. Altijd een goede zaak.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Het voormalige Amerikaanse bendelid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac. 6 dagen later overleed hij. Artiest was een van de bekendste rappers ooit, met nummers als Dear Mama en California Love. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september. Dat heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. In de fabriek in Polen worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. De Japanse voetballer Ueda vertrekt bij Feyenoord. De aanvaller van 28 heeft een contract getekend bij Lille tot en met 2030. De Franse club zou 15 miljoen euro voor hem betalen. Ueda kwam 3 jaar geleden bij Feyenoord. Het afgelopen seizoen werd hij eredivisie topscorer bij de club uit Rotterdam. Dan het weer. Vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt ongeveer 20 graden. Morgen zon, wolken en hier en daar een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
4: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen vannacht op Oekraïne zijn 4 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Ook zijn 10 mensen gewond geraakt, onder wie kinderen. De hoofdstad Kiev en gebieden in de omgeving werden aangevallen met ballistische raketten en drones. Het Oekraïnse luchtafweersysteem zou ook Russische projectielen hebben neergehaald. In Kiev werden binnen een kwartier tientallen explosies gehoord. Ook zijn er branden gemeld. Gisteren zouden bij Russische aanvallen op Oekraïne 7 mensen zijn gedood en ruim 40 mensen gewond zijn geraakt. Het voormalige Amerikaanse bandlid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt. Hij zou toen naar Tupac hebben gezocht. Davis zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac en 6 dagen later overleed hij. De artiest was een van de bekendste rappers ooit. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht over 2 weken. Dat heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. De Japanse voetballer Ueda vertrekt bij Feyenoord. De aanvaller van 28 heeft een contract getekend bij Lille tot en met 2030. De Franse club zou 15 miljoen euro voor hem betalen. Dan het weer. Vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt rond de 20 graden. Morgen zon, wolken en hier en daar een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 7 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. De inflatie bleef vorige maand ongeveer gelijk. De prijzen waren in augustus 3,3% hoger dan een jaar geleden. Dat meldt het CBS na een eerste snelle raming. Een maand eerder stegen de prijzen nog met 3,2%. De prijsstijgingen hebben waarschijnlijk te maken met de oplopende energieprijzen door de situatie in het Midden-Oosten. Dan door naar Nepal, want daar wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de vloedgolven van vorige week. Waarschijnlijk zitten er nog honderden mensen vast in tunnels bij een waterkrachtcentrale. Ze waren daar aan het werk. Het zou gaan om 13 verschillende tunnels, zegt correspondent Davy Boerema.
5: Een van die tunnels waar ze gezocht hebben dat daar geen teken van leven is, maar er zijn ook geen lichamen gevonden. Bij een andere, daar is geen teken van leven. Dus het begint er steeds slechter uit te zien, omdat er gewoon geen contact is met mensen die daar dan mogelijk nog in zouden zitten.
4: Er is nog altijd angst voor nieuwe overstromingen in het rampgebied. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omgeving afgelopen nacht opnieuw aangevallen met ballistische raketten en drones. Zeker 7 mensen zijn gedood, meerdere mensen raakten gewond. Ook gisteren en afgelopen weekend vielen al tientallen doden in Oekraïne door Russische aanvallen. En Tanja Koen is overleden, de eerste omroepster van de NCRV. Die noemt haar een van de pioniers van de Nederlandse tv. Ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog haar carrière bij de radio en maakte in 1951 de overstap naar tv.
6: Hier is de NCRV. En ja, wat het programma betreft in 1960, daarin verschijnen weer een aantal oude bekenden. En daar horen natuurlijk bij Coco en zijn vliegende knorpot. Als je heel goed luistert, dan hoor je misschien al een beetje.
4: Tanja Koen was 100 jaar. Het weer nog, vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
7: Dit is even de hart van de ANWB. Op de N207 Bergambacht Alphen aan de Rijn 3 kilometer file bij de Algra-brug. De vertraging is 10 minuten. Op de N218 Spijkenissen Oostvoorne tussen de N496 en de N15 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
9: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
10: Organiseer je een evenement? Met entertainment van topacts.nl maak je het echt onvergetelijk. Van privéfeest tot bedrijfsevenement. Al meer dan 30 jaar. Kijk op topacts.nl.
11: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
12: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
13: Ook het maximale uit jouw salesteam halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
14: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
15: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
16: Dit is Bo,
17: de omroep van de Bollestreek.
16: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
18: Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Megan Voorbraak.
19: Welkom bij Nieuwsboulevard. Met vandaag in de uitzending horen we over de resultaten van de second opinion van de vergunningsaanvraag voor de komst van Eli Lilly. Zijn we bij de opbouw van het Dahlia-evenement in de Bollestreek? Horen we de winnaar van het woord van de regio bij Omroep West? En zijn we bij de opening van het cultureel najaar Hillegom? Dat en nog veel meer, maar eerst het nieuws.
18: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin- en Bollestreek.
19: Paviljoen De Leden in Warmond is opnieuw te koop aangeboden voor bijna 2,3 miljoen euro, nadat het grootste deel van de villa is gesloopt. De woning uit 1918 is 2 jaar geleden onbewoonbaar verklaard, nadat een deel van het gebouw was ingestort. Van de oorspronkelijke villa en het botenhuis is weinig overgebleven. De verkoopadvertentie heeft het terrein omschreven als een idyllisch perceel met mogelijkheden voor nieuwbouw dat alleen op afspraak mag worden betreden. Wethouders Frans Nedersticht en Ruben Kroeze hebben maandag 31 augustus de nieuwe bushaltes bij de Bollendreef in Voorhout als eerste gebruikt. Cubuslijn 361 heeft daarbij een halte gekregen bij de aansluiting van nieuwbouwwijk Nieuw-Boekhorst op de Randweg. De wijk heeft zo een verbinding gekregen met Noordwijk en de stations van Voorhout en Sassenheim. De haltes zijn met provinciale subsidie betaald, terwijl Nieuw-Boekhorst de bouw van ongeveer 1300 woningen is gepland. Een man is zondagmiddag 30 augustus in Valkenburg in de Rijn terechtgekomen nadat de reling van een balkon is afgebroken. Hij is daarbij tussen 2 woonboten langs de Voorschoten weggevallen. Omstanders hebben het slachtoffer al voor de komst van de hulpdiensten op de kant gebracht, waardoor de brandweer niet heeft hoeven duiken. De man is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De opgeroepen traumahelikopter is nog voor aankomst geannuleerd.

0: Het eerste onderzoek voor de komst van Eli Lilly is een second opinion op de vergunningsaanvraag. Daarin is door Has Koning gekeken naar de aanvraag zelf, de onderzoeken die Eli Lilly daarbij heeft aangeleverd en de manier waarop de gemeente en andere deskundigen instanties deze hebben beoordeeld. U hoort verslaggever Markel spreken met de Katwijkse wethouder Gerard Mostert.
1: Nou, eigenlijk zegt de second opinion, die heeft gekeken naar of we ons huiswerk goed gedaan hebben. Aangeven dat eigenlijk heel veel van de dingen die we gedaan hebben kloppen. Maar dat er nog een aantal aanscherpingen nodig zijn. Met name in de integrale onderbouwing. Nou, dat gaan we de komende week doen. En verwachten dat ook de week daarop aan de gemeenteraad te kunnen zenden. Zodat zij over alle informatie kunnen beschikken. Waarin ook het huiswerk wat de second opinion ons heeft opgeleverd verwerkt is.
2: In grote lijnen wordt eigenlijk gezegd, u heeft uw huiswerk goed gedaan.
1: Ja, dat klopt.
2: Nou, dan staat hij een tevreden wethouder, denk ik.
1: Nee, ik denk dat het vooral de ambtelijke organisatie is en de mensen die onderzoek hebben gedaan, die tevreden mogen zijn. Dus, en daar ben ik natuurlijk blij om dat zij dat werk goed hebben gedaan.
2: Ja, er is ook een kostenbatenanalyse gemaakt. Ook gekeken van wat levert deze fabriek nou op als die er komt. Maar er is ook gekeken wat levert het op als deze fabriek er niet komt. Als er bijvoorbeeld kleinschalige bedrijvigheid, een kleinschalig bedrijventerrein daar zou komen. En dan blijkt dat daar dat meer banen oplevert dan als die fabriek er komt. Hoe kijkt u daarnaar?
1: Nou, dat moet wel in de context worden gezien, hè. Aan de ene kant is het zo dat het woord kleinschalig met meer banen moet je ook even in de goede context lezen. Namelijk niet dat er een kleinschalig bedrijventerrein komt, maar dat er een bedrijventerrein komt met minder grote bedrijven. Maar wel met meer bedrijven en dus ook met meer werknemers. Dat is, zoals dat in de MKBA heet, het nul alternatief. Om ook goed een afweging te kunnen maken. Het nadeel van dat alternatief is dat er dan geen bijdrage komt vanuit het Rijk en de provincie voor het opwaarderen van de N206 tot een goede doorgaande weg waar ook de doorstroming in onze eigen dorpen door gaat verbeteren. Dat is het dan dus niet. Die kosten die moeten dan door iemand anders of door de gemeente Katwijk zelf worden betaald. Nou, dat kunnen we niet. Dus dat is goed om te weten. En ook wat dan niet gebeurt, is dat het percentage betaalbaarheid op Valkenhorst niet wordt verhoogd van nu 36% naar 50%. Dat betekent dat we dus de helft van de woningen betaalbaar kunnen maken. Nou, dat is echt een winstpunt voor Katwijk. Dat blijkt ook uit die MKBA. En dat is precies wat ook de bedoeling is. Namelijk om alle voor- en nadelen goed in zicht te hebben om vervolgens ook een goede bestuurlijke keuze te kunnen maken.
2: Ja, wat er eigenlijk aan de hand is, is dat de fabriek, als de fabriek er komt, dan krijgen jullie geld, 72 miljoen, voor de infrastructuur aan te pakken. Onder andere de molentuinweg, wat een belangrijk punt is wat al jaren voor zorg geeft qua verkeersstremmingen. En daarnaast betaalbare sociale huurwoningen. Maar ja, dan moeten jullie wel instemmen met de komst van die fabriek. Dat is eigenlijk de deal.
1: Dat is het dilemma, inderdaad.
2: Ja, een dilemma inderdaad, zegt u.
1: Ja, en dat is precies ook waar de politiek voor besteld is, om dat soort ingewikkelde keuzes te maken. En dat is ook de reden waarom we hebben gezegd, laten we nu al die onderzoeken ook doen, zodat de gemeenteraad en het college met al die informatie in handen ook een goed beargumenteerde keuze kan maken. En uit die onderzoeken blijkt wat ons betreft dus dat met die vestigingsdeal er dus ook heel veel positieve dingen in zitten voor Katwijk, hè. Als het gaat over betaalbaar wonen, als het gaat over doorstroming en verbetering van de mobiliteit in onze gemeente. Nou, en dat is de keuze die mensen moeten maken.

De dahlia kreeg afgelopen weekend volop de aandacht in de Bollenstreek. Van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus vond het Holland Dahlia evenement plaats. Een belangrijk onderdeel van het evenement waren de dahlia mozaïeken, die op zaterdag 29 en zondag 30 augustus verspreid door de Bollenstreek te bekijken waren. Dit jaar ging het om 121 mozaïeken. U hoort vrijwilligers bij de opbouw van de mozaïeken. In Bollenstreek wordt de komende dagen hard gewerkt aan zo'n 120 dahlia mozaïeken. Voor het Holland Dahlia evenement dat dit weekend plaatsvindt, worden de mozaïeken één voor één volgestoken met kleurrijke dahlia's.

0: welke kleur bloem er op welk onderdeel moet komen. En dan is het de kwestie van heel dicht tegen elkaar aansteken. Dus een speldje in een bloem en in het piepschuim steken. En er rekening mee houden dat het allemaal een beetje gaat uitdrogen. Dus dat er geen gaten gaan vallen.
1: In totaal worden er maar liefst 15.000 bakken met bloemen verwerkt. Aan ieder mozaïek werken groepen van 5 tot 7 mensen. Met 120 verschillende mozaïeken komt het neer op een team van in totaal zo'n 800 vrijwilligers.
2: Ja, de tulpen en de narcissen, daar is de bos eigenlijk wereldberoemd om. Maar in de zomer worden de gronden worden ook wel gebruikt voor een dubbelteelt om dan dahlia's op te kweken. Of een heleboel andere bloemen. Dus als je nu ook door de Bollenstreek rijdt of fietst, dan zie je nog best op heel veel plekken kleurrijke velden. En de dahlia is echt een opmars bezig. En daar is 10 jaar geleden ook het Holland Dahlia Event voor opgezet om de dahlia wat in een positief daglicht te zetten. Zodat hij ook meer als snijbloem verkocht wordt, maar ook in de tuinen dat mensen de knollen gaan planten. En de hele zomer en najaar een mooie bloeiende tuin hebben. Het grote voordeel van dahlia's is dat het hele grote bloemen zijn. Dus het is eigenlijk relatief heel makkelijk. Het is wat lastiger om hele mooie details te maken. Maar voor de snelheid en voor een groot mozaïek maken, ben je in 3 uurtjes klaar als je met 2 of 3 mensen steekt. Terwijl met hyacinthe-mozaïeken zijn ze echt dagen bezig.
1: Samen zorgen zij ervoor dat de Bollenstreek dit weekend weer volop in bloei staat.
3: Dus ik steek zowel het corso in het voorjaar als nu. Dus het is eigenlijk een virus waar je mee besmet wordt om dat gewoon gezamenlijk leuke dingen en mooie dingen te creëren.

0: Boulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Samantha Haasnoot is de nieuwe fractievoorzitter van de ChristenUnie in de gemeenteraad van Katwijk geworden. Ze heeft laten weten dankbaar te zijn voor het vertrouwen en met enthousiasme naar de komende periode uit te kijken. Erwin Barendrecht heeft binnen de fractie de plek van Ben van der Plas overgenomen. Jaap van Brugge is vanwege een nieuwe hbo-studie als burgerlid teruggetreden, maar heeft aangegeven op de achtergrond betrokken te blijven bij de ChristenUnie. Twee auto's zijn zondagavond 30 augustus op de N206 bij de Zilk met elkaar in botsing gekomen. Niemand is daarbij gewond geraakt, maar beide voertuigen hebben aanzienlijke schade opgelopen. Het ongeluk is gebeurd toen een automobilist vanaf de Ruigenhoekerweg

0: de provinciale weg wilde oprijden en tijdens het invoegen de macht over het stuur verloor. Een berger heeft beide auto's afgesleept. De oprit is tijdelijk afgesloten geweest, waardoor het verkeer heeft moeten omrijden. De speeltuinvereniging De Bijenkorf uit Lisse is voor het derde jaar op rij de overall winnaar van de Dahlia Mozaïeken geworden. De prijzen zijn zaterdag bij Kasteel Keukenhof uitgereikt, nadat de jury 121 mozaïeken uit de Wollenstreek heeft beoordeeld op onder meer kleur, originaliteit en afwerking. Ook in Hillegom, Teilingen en Noordwijk zijn winnaars gekozen. Ondanks het mindere weer hebben de mozaïeken en showtuinen volgens de organisatie duizenden bezoekers getrokken.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen is vannacht iemand omgekomen. Twee agenten raakten gewond, ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere mensen zijn aangehouden. De oppositie is nog niet enthousiast over het begrotingsakkoord dat het minderheidskabinet gisteren sloot. Wat D66, CDA en VVD hebben afgesproken is nog niet bekend. Maar om de plannen erdoor te krijgen is er steun van de oppositie nodig. Veel automobilisten bezuinigen om de gestegen brandstofprijzen te kunnen betalen. Dat meldt de ANWB na een peiling. Een kwart heeft er veel last van en gaat daardoor bijvoorbeeld minder vaak erop uit. Het weer zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zo goed als droog bij een graad of 20.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Viel op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Den Hoorn 5 minuten vertraging. 10 minuten op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Rotterdam-Overschie. Door een ongeluk 3 kilometer langzaam rijden op de A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht is de linkerrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Nieuwsboulevard. Het weer uit de duin- en bollenstreek.
0: Dinsdag begint met wolkenvelden en af en toe zon. Een plaatselijke bui is in de ochtend nog mogelijk, maar op veel plaatsen blijft het droog. De temperatuur loopt geleidelijk op. In de middag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. De temperatuur komt uit rond 20 graden. Er staat een matige westenwind, ongeveer windkracht 3 tot 4. Dinsdagavond is er weinig bewolking en blijft het droog. De wind komt eerst uit het westen en draait later naar het zuidwesten. Aan de kust kan de wind vrij krachtig worden. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is jam, jam, jam, jam, jam, jam. This is jam.

0: City. This is jam hot.
1: Het Noordwijkse woord keun is verkozen tot het mooiste woord van de regio. Het woord dat leuk betekent kreeg 44% van de stemmen en eindigde daarmee bovenaan in de verkiezing van Radio West. In totaal konden luisteraars de afgelopen weken stemmen op 5 genomineerde dialectwoorden en uitdrukkingen uit verschillende plaatsen in de regio. Honderden mensen brachten hun stem uit. U hoort over de uitslag in het programma West wordt wakker.
2: Het mooiste woord van de regio.
3: Och ja, wat een spannend moment. Oh. Want we hebben hier toch wel heel veel weken naartoe geleefd. Het mooiste woord van de regio. De hele zomer hebben we toegewerkt naar dit moment. En vandaag dus die apotheose. Het mooiste woord van de regio. We weten wat het is. De afgelopen weken kon je stemmen op de 5 finalisten. Honderden mensen hebben dat gedaan. En we gaan bekendmaken wat de uitslag is. We gaan dan ook even bellen met de winnaar. En dat is natuurlijk degene die het winnende woord heeft opgegeven.
4: Zeker.
3: Maar we doen het, gaan het hele rijtje natuurlijk af. 5 woorden, dat betekent dat er ook 5 plekken zijn.
5: Nummer 5.
3: En op 5, daar is het Westlands geëindigd met het woord plukkial. Het zijn eigenlijk 2 woorden. Betekent wil je verkering of misschien ook nog wel wat stouters. 7% van de stemmen heeft hij gekregen.
5: Nummer 4.
4: Daar is het Haags geëindigd met 7 woorden uiteindelijk. Gaat even in je eigen sterfbed leggen. Bemoei je er niet mee. En dat kreeg 8% van de stemmen.
5: Nummer 3.
3: Ja, dan gaan we al een stapje maken naar 15%. En dat is kokenbak geworden van het Schevenings. En dat betekent heerlijk pannenkoeken.
5: Nummer 2.
4: Oh. Ruim een kwart van de mensen, oftewel 26%, die vond het woord kieten, kaaien, heimelijk knuffelen het mooiste woord. En daarmee werd dat dus de 2e plek, deze mooie Katwijks-bewoording.
3: Ja, en als je dan hebt opgelet en weet welke woorden er allemaal zijn ingestuurd, dan weet je het al.
5: Nummer 1.
3: Ja, wat het nummer 1 is. We gaan even bellen met de winnaar.
4: Hallo, Trui.
3: Oh nee, Trui heeft even, die heeft wel de telefoon opgenomen, maar toen daarna dacht ze, ik hang ook weer op. Tenminste, ze hangt bij mij nog wel. Hallo, Trui.
6: Hi, met Trui.
3: Ja, hi, Trui. Met Jorinda en Meer van Radio West.
6: Hoi, horen jullie mij nu wel?
3: Ja, we horen je nu luid en duidelijk. We zitten midden in de finale van het mooiste woord van de regio. En we hebben goed nieuws, want jouw woord, keun, oftewel leuk, heeft gewonnen met 44% van de stemmen. Gefeliciteerd, Trui.
4: Super.
6: Ja, dat is keun, toch?
3: Ja, dat is keun. Dat is hartstikke keun, inderdaad. Dat is het keunste wat je gaat meemaken vandaag, denk ik.
6: Nou, dat zeker.
3: Ja. Gefeliciteerd. Heb je flink campagne gevoerd?
6: Er was een stukje in de krant gezet van Bo. En toen hebben ze dat gedeeld op Facebook. En toen stond het ook op Je bent de Keunen Noordwijker.
3: Ja, kijk.
6: En dat vonden ze allemaal natuurlijk duim omhoog. Maar toen hebben we wel erbij gezegd, even stemmen.
3: Ja, slim. Nou, dat hebben ze gedaan, want bijna de helft van de stemmen, 44%, is naar Keun gegaan. Dus die campagne heeft ontzettend geholpen, volgens mij. Ik moet dan ook wel zeggen, het is ook wel een heel keun woord natuurlijk.
6: Ja, super keun.
3: Ben je een beetje trots erop?
6: Ik ben er zeker trots op.
3: Nou, ontzettend.
4: Gefeliciteerd. Ja, echt mooi. Gaaf. Mooi dat je het hebt ingebracht en ons hebt verrijkt met dit mooie keunenwoord.
3: Ik ga het gewoon ook gebruiken hier in Rijswijk en in Den Haag.
6: Heel goed.
3: We gaan het verspreiden in de regio.
6: We gaan het verspreiden. Nou, helemaal super. Ik ga de mensen bedanken via Facebook die erop hebben gestemd.
3: Ja, dat zou ik zeker doen inderdaad. Leuk.
6: Ja.
3: Ja, en iedereen ook, iedereen die heeft gestemd, ook op alle andere woorden natuurlijk. Heel erg bedankt. Bedankt voor al het inzenden van
4: al die
3: alle
4: mooie woorden die we krijgen. Ik wist niet dat we zo'n rijke taal hadden in onze regio. Ik vond het echt gaaf om te leren. Al die verschillende woorden, al die dialecten, al die uitspraken. Vet goed.
6: Hoeveel woorden zijn er in totaal?
3: We hebben het niet helemaal bijgehouden. Maar we hebben
4: elke dag minimaal 1. Ja. En we hebben het een aantal weken gedaan. Dus dat zijn er veel.
3: Nou, tientallen. Misschien 100 woorden, denk ik, als ik het zo even snel bereken.
6: Nou, dan heb ik het goed gedaan. Ja, met het woord.
3: Die krijgt nog een keer applaus, Trui. En een hele fijne dag, hè?
6: Dankjewel, jullie ook. Doei.

0: Met een optreden van de Hillegomse Harmoniekapel is zaterdag 29 augustus de vierde editie van het cultureel najaar Hillegom geopend. Het traditionele pompconcert vormt ermee de start van een programma voor culturele activiteiten dat tot en met de kerst duurt. U hoort voorzitter van het cultureel najaar Hillegom, Renske Hamstra.
1: Zaterdag 29 augustus ging de vierde editie van het cultureel najaar Hillegom van start. Het cultureel najaar is een samenwerkingsverband van maatschappelijke organisaties in Hillegom.
2: Nou, we vieren dat elke jaar in de laatste weekend van augustus met het openingsconcert van de Harmoniekapel, pompconcert. Maar tevens hijsen we de vlag om een heel najaar van culturele activiteiten vol kunst, cultuur, muziek in te leiden.
1: De Hillegomse Harmoniekapel verzorgde op 29 augustus de opening met het traditionele pompconcert.
2: Ja, we hebben een bordevol programma met concerten. We hebben instuiven voor de orkesten. We hebben dingen van de muziekschool, open dagen. Maar ook onze kunstvereniging heeft een hele mooie show van allemaal kunstwerken in de etalages de komende september. En in november de grote open atelierroute. Maar ook de vrienden van Oud Hillegom zijn van de partij met open monumentendagen en een mooie rondleiding rond al ons cultureel erfgoed. En nou, zo zijn we met heel veel partijen bezig en sluiten natuurlijk het jaar bordevol af met kerstactiviteiten en Sinterklaasactiviteiten. Een sing-along met Sint, maar we hebben ook de herdertjestocht hier in de Maartenskerk en nog diverse kerstconcerten.
1: Tijdens het openluchtconcert verzorgde burgemeester Roberta ter Haar en wethouder Rory Samrek de officiële opening van het cultureel najaar 2026.
3: Het cultureel najaar betekent vooral heel veel hele fijne, mooie activiteiten. En het motto van het cultureel najaar is ook iedereen kan meedoen. En dat betekent dat er voor alle leeftijden, voor allerlei mensen met verschillende interesses, er gewoon hele mooie activiteiten zijn waarbij ze kunnen genieten van kunst, muziek, dans. Nou ja, alle creatieve dingen die Hillegom eigenlijk te bieden heeft.
2: Waarom doen we dit? Omdat wij in Hillegom met alle culturele partners samen veel sterker en mooier voor onze burgers een mooi programma neer kunnen zetten. En dat we hebben gemerkt dat als je muziek bij kunst doet, dat ook weer mensen trekt om naar kunst te kijken. En als wij kunst bij muziek doen of muziek in de mooie monumenten spelen, dan is er verbinding met elkaar. En dat trekt publiek en mensen vinden de evenementen daardoor ook veel leuker en aantrekkelijker.
3: We hebben ook zeker najaarsfeesten in Hillegom. Die komen er ook binnenkort weer aan met de kermis en ook de harddraverij. Dus daar zien we ook zeker naar uit. Maar dit is inderdaad wat uitgebreider dan dat. En loopt ook tot het nieuwe jaar. Want ook Sinterklaas valt eronder en de kerstconcerten. En eigenlijk heb je vanaf nu ongeveer ieder weekend wel iets moois te doen in Hillegom. Ik vind het altijd ontzettend gezellig. Het is echt heel erg leuk. En het fijne aan de kerk en dit popconcert ook is dat het eigenlijk een inloopconcert is. Dus mensen kunnen in- en uitlopen. Ook lekker van het centrum genieten. Dus ook andere dingen doen. Maar als je denkt, ik heb even een stukje bezinning nodig, of ik vind het leuk om even te ontspannen bij een beetje muziek. Kom dan vooral kijken, zou ik zeggen.

Dit was Nieuwsboulevard voor nu. Nieuws teruglezen kan op bollestreekomroep.nl en rtvkatwijk.nl. Ik wens u nog een prettige dag.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl. Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 8 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen is vannacht iemand om het leven gekomen. Twee agenten die op de melding afkwamen raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, zegt de politie.
4: Mijn collega's die kwamen daar ter plaatse vanwege een melding. Daarbij is toen geschoten. Meerdere aanhoudingen hebben we op dit moment. Ik deel dit met nog geen exact aantal. Juist ook vanwege dat onderzoek dat volop loopt.
3: En op meerdere plekken in Overasselt wordt nog onderzoek gedaan. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omgeving afgelopen nacht opnieuw aangevallen met ballistische raketten en drones. Zeker 9 mensen zijn gedood, meerdere mensen raakten gewond. Het is de 6e dag op rij van Russische aanvallen op en rond Kiev. 30 jaar na de moord op Tupac is er iemand voor veroordeeld. Volgens een jury in Las Vegas heeft Dwayne Davis de moord in 1996 bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac Shakur werd in Las Vegas vanuit een Cadillac neergeschoten na een bokswedstrijd. 6 dagen daarna overleed hij, 25 jaar oud. Hij was een van de bekendste rappers ooit met nummers als Changes en California Love. En er wordt een storm vernoemd naar de overleden influencer Jade Kops. Dat blijkt uit een nieuwe lijst met stormnamen van het KNMI. Ze overleed in april aan een zeldzame vorm van kanker, 19 jaar oud. Meer dan 500 mensen stuurden haar naam in als eerbetoon.
5: Wij hebben de mensen laten inzenden voor stormnamen tussen 7 april en 7 mei. Precies in die periode is Jade Kops overleden. En daardoor hebben heel veel mensen de kans gegrepen om haar naam in te zenden.
3: Een andere opvallende stormnaam is Sean, vernoemd naar de tv-serie Sean het Schaap. Het weer nog, vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Bo.
6: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A20-hoek van Holland richting Gouda staat 6 kilometer file vermogen tussen Vlaardingen-West en Rotterdam-Overschie. De vertraging is 10 minuten. Richting Gouda verder tussen Rotterdam-Prins Alexander en Moordrecht 5 minuten vertraging in 5 kilometer file. Richting Hoek van Holland 5 minuten vertraging bij Nieuwekerk aan de IJssel. En dan nog een file op de N11, Leiden-Bodegraven bij de A12, 3 kilometer. En een vertraging van 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
8: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
9: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
10: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
11: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
12: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
13: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
14: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
15: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
16: Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Megan Voorbraak.
17: Welkom bij Nieuwsboulevard. Met vandaag in de uitzending horen we over de resultaten van de second opinion van de vergunningsaanvraag voor de komst van Eli Lilly. Zijn we bij de opbouw van het Dahlia-evenement in de Bollestreek? Horen we de winnaar van het woord van de regio bij Omroep West? En zijn we bij de opening van het cultureel najaar Hillegom? Dat en nog veel meer, maar eerst het nieuws.
16: Nieuwsboulevard met het nieuws uit de Duinen Bollestreek.
17: Paviljoen De Leden in Warmond is opnieuw te koop aangeboden voor bijna 2,3 miljoen euro, nadat het grootste deel van de villa is gesloopt. De woning uit 1918 is 2 jaar geleden onbewoonbaar verklaard nadat een deel van het gebouw was ingestort. Van de oorspronkelijke villa en het botenhuis is weinig overgebleven. De verkoopadvertentie heeft het terrein omschreven als een idyllisch perceel met mogelijkheden voor nieuwbouw dat alleen op afspraak mag worden betreden. Wethouders Frans Nedersticht en Ruben Kroeze hebben maandag 31 augustus de nieuwe bushaltes bij de Bollendreef in Voorhout als eerste gebruikt. Cubuslijn 361 heeft daarbij een halte gekregen bij de aansluiting van nieuwbouwwijk Nieuw-Boekhorst op de Randweg. De wijk heeft zo een verbinding gekregen met Noordwijk en de stations van Voorhout en Sassenheim. De haltes zijn met provinciale subsidie betaald, terwijl Nieuw-Boekhorst de bouw van ongeveer 1300 woningen is gepland. Een man is zondagmiddag 30 augustus in Valkenburg in de Rijn terechtgekomen nadat de reling van een balkon is afgebroken. Hij is daarbij tussen 2 woonboten langs de Voorschoten weggevallen. Omstanders hebben het slachtoffer al voor de komst van de hulpdiensten op de kant gebracht, waardoor de brandweer niet heeft hoeven duiken. De man is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De opgeroepen traumahelikopter is nog voor aankomst geannuleerd.

0: Het eerste onderzoek voor de komst van Eli Lilly is een second opinion op de vergunningsaanvraag. Daarin is door Has Koning gekeken naar de aanvraag zelf, de onderzoeken die Eli Lilly daarbij heeft aangeleverd en de manier waarop de gemeente en andere deskundigen instanties deze hebben beoordeeld. U hoort verslaggever Markel spreken met de Katwijkse wethouder Gerard Mostert.
1: Nou, eigenlijk zegt de second opinion, die heeft gekeken naar of we ons huiswerk goed gedaan hebben. Aangeven dat eigenlijk heel veel van de dingen die we gedaan hebben kloppen. Maar dat er nog een aantal aanscherpingen nodig zijn. Met name in de integrale onderbouwing. Nou, dat gaan we de komende week doen. En verwachten dat ook de week daarop aan de gemeenteraad te kunnen zenden. Zodat zij over alle informatie kunnen beschikken. Waarin ook het huiswerk wat de second opinion ons heeft opgeleverd verwerkt is.
2: In grote lijnen wordt eigenlijk gezegd, u heeft uw huiswerk goed gedaan.
1: Ja, dat klopt.
2: Nou, dan staat hij een tevreden wethouder, denk ik.
1: Nee, ik denk dat het vooral de ambtelijke organisatie is en de mensen die onderzoek hebben gedaan, die tevreden mogen zijn. Dus, en daar ben ik natuurlijk blij om dat zij dat werk goed hebben gedaan.
2: Ja, er is ook een kostenbatenanalyse gemaakt. Ook gekeken van wat levert deze fabriek nou op als die er komt. Maar er is ook gekeken wat levert het op als deze fabriek er niet komt. Als er bijvoorbeeld kleinschalige bedrijvigheid, een kleinschalig bedrijventerrein daar zou komen. En dan blijkt dat daar dat meer banen oplevert dan als die fabriek er komt. Hoe kijkt u daar naar?
1: Nou, dat moet wel in de context worden gezien, hè. Aan de ene kant is het zo dat het woord kleinschalig met meer banen moet je ook even in de goede context lezen. Namelijk niet dat er een kleinschalig bedrijventerrein komt, maar dat er een bedrijventerrein komt met minder grote bedrijven. Maar wel met meer bedrijven en dus ook met meer werknemers. Dat is, zoals dat in de MKBA heet, het nul alternatief. Om ook goed een afweging te kunnen maken. Het nadeel van dat alternatief is dat er dan geen bijdrage komt vanuit het Rijk en de provincie voor het opwaarderen van de N206 tot een goede doorgaande weg waar ook de doorstroming in onze eigen dorpen doorgaat verbeteren. Dat is het dan dus niet. Die kosten die moeten dan door iemand anders of door de gemeente Katwijk zelf worden betaald. Nou, dat kunnen we niet. Dus dat is goed om te weten. En ook wat dan niet gebeurt, is dat het percentage betaalbaarheid op Valkenhorst niet wordt verhoogd van nu 36% naar 50%. Dat betekent dat we dus de helft van de woningen betaalbaar kunnen maken. Nou, dat is echt een winstpunt voor Katwijk. Dat blijkt ook uit die MKBA. En dat is precies wat ook de bedoeling is. Namelijk om alle voor- en nadelen goed in zicht te hebben. Om vervolgens ook een goede bestuurlijke keuze te kunnen maken.
2: Ja, wat er eigenlijk aan de hand is, is dat de fabriek, als de fabriek er komt, dan krijgen jullie geld, 72 miljoen, voor de infrastructuur aan te pakken. Onder andere de Molentuinweg, wat een belangrijk punt is wat al jaren voor zorg geeft qua verkeersstremmingen. En daarnaast betaalbare sociale huurwoningen. Maar ja, dan moeten jullie wel instemmen met de komst van die fabriek. Dat is eigenlijk de deal.
1: Dat is het dilemma, inderdaad.
2: Ja, een dilemma inderdaad, zegt u.
1: Ja, en dat is precies ook waar de politiek voor besteld is, om dat soort ingewikkelde keuzes te maken. En dat is ook de reden waarom we hebben gezegd, laten we nu al die onderzoeken ook doen, zodat de gemeenteraad en het college met al die informatie in handen ook een goed beargumenteerde keuze kan maken. En uit die onderzoeken blijkt wat ons betreft dus dat met die vestigingsdeal er dus ook heel veel positieve dingen in zitten voor Katwijk, hè. Als het gaat over betaalbaar wonen, als het gaat over doorstroming en verbetering van de mobiliteit in onze gemeente. Nou, en dat is de keuze die mensen moeten maken. Ja.

0: De dahlia kreeg afgelopen weekend volop de aandacht in de Bollenstreek. Van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus vond het Holland Dahlia evenement plaats. Een belangrijk onderdeel van het evenement waren de dahlia mozaïeken, die op zaterdag 29 en zondag 30 augustus verspreid door de Bollenstreek te bekijken waren. Dit jaar ging het om 121 mozaïeken. U hoort vrijwilligers bij de opbouw van de mozaïeken. In Bollenstreek wordt de komende dagen hard gewerkt aan zo'n 120 dahlia mozaïeken. Voor het Holland Dahlia evenement dat dit weekend plaatsvindt, worden de mozaïeken één voor één volgestoken met kleurrijke dahlia's.
1: Wat ik op dit moment aan het doen ben, is het hoofd van de dame die in bad zit volsteken.

0: Dus dat er geen gaten gaan vallen.
1: In totaal worden er maar liefst 15.000 bakken met bloemen verwerkt. Aan ieder mozaïek werken groepen van 5 tot 7 mensen. Met 120 verschillende mozaïeken komt het neer op een team van in totaal zo'n 800 vrijwilligers.
2: Ja, de tulpen en de narcissen, daar is de bos eigenlijk wereldberoemd om. Maar in de zomer worden de gronden worden ook wel gebruikt voor een dubbelteelt om dan dahlia's op te kweken. Of een heleboel andere bloemen. Dus als je nu ook door de Bollenstreek rijdt of fietst, dan zie je nog best op heel veel plekken kleurrijke velden. En de dahlia is echt een opmars bezig. En daar is 10 jaar geleden ook het Holland Dahlia Event voor opgezet om de dahlia wat in een positief daglicht te zetten. Zodat hij ook meer als snijbloem verkocht wordt, maar ook in de tuinen, dat mensen de knollen gaan planten. En de hele zomer en najaar een mooie bloeiende tuin hebben. Het grote voordeel van dahlia's is dat het hele grote bloemen zijn. Dus het is eigenlijk relatief heel makkelijk. Het is wat lastiger om hele mooie details te maken. Maar voor de snelheid en voor een groot mozaïek maken, ben je in 3 uurtjes klaar als je met 2 of 3 mensen steekt. Terwijl met hyacinthe-mozaïeken zijn ze echt dagen bezig.
1: Samen zorgen zij ervoor dat de Bollenstreek dit weekend weer volop in bloei staat.
3: Dus ik steek zowel het corso in het voorjaar als nu. Dus het is eigenlijk een virus waar je mee besmet wordt om dat gewoon gezamenlijk leuke dingen en mooie dingen te creëren.

0: Boulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Samantha Haasnoot is de nieuwe fractievoorzitter van de ChristenUnie in de gemeenteraad van Katwijk geworden. Ze heeft laten weten dankbaar te zijn voor het vertrouwen en met enthousiasme naar de komende periode uit te kijken. Erwin Barendrecht heeft binnen de fractie de plek van Ben van der Plas overgenomen. Jaap van Brugge is vanwege een nieuwe hbo-studie als burgerlid teruggetreden, maar heeft aangegeven op de achtergrond betrokken te blijven bij de ChristenUnie. Twee auto's zijn zondagavond 30 augustus op de N206 bij de Zilk met elkaar in botsing gekomen. Niemand is daarbij gewond geraakt, maar beide voertuigen hebben aanzienlijke schade opgelopen. Het ongeluk is gebeurd toen een automobilist vanaf de Ruigenhoekerweg de provinciale weg wilde oprijden en tijdens het invoegen de macht over het stuur verloor. Een berger heeft beide auto's afgesleept, de oprit is tijdelijk afgesloten geweest, waardoor het verkeer heeft moeten omrijden. De speeltuinvereniging De Bijenkorf uit Lisse is voor

0: derde jaar op rij de overall winner van de Dahlia Mozaïek Award. De prijzen zijn zaterdag bij Kasteel Keukenhof uitgereikt, nadat de jury 121 mozaïeken uit de Bollestreek heeft beoordeeld op onder meer kleur, originaliteit en afwerking. Ook in Hillegom, Teilingen en Noordwijk zijn winnaars gekozen. Ondanks het mindere weer hebben de mozaïeken en showtuinen volgens de organisatie duizenden bezoekers getrokken.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er is een schietpartij geweest in Overasselt bij Nijmegen. Daarbij is iemand omgekomen. Twee agenten die op de melding afkwamen, die raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Wat er is gebeurd, dat wil de politie nog niet zeggen. Het dodental na de ramp in Nepal en Tibet is opgelopen tot boven de 1000. In Nepal kwamen zeker 987 mensen om het leven. Aan de andere kant van de grens, in Tibet, vielen zeker 16 doden. En nog steeds zijn er duizenden vermisten. En de omstreden Chinese webwinkel Shein gaat naar de beurs in Hongkong. Het bedrijf hoopt met de beursgang ruim 1,5 miljard euro op te halen en zegt dit te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. Het weer vanochtend in het zuiden en noorden wat buien. Vanmiddag blijft het droog en geregeld zon bij een graad of 20.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Geen drukke spits, wat dagelijkse files op de A12 Utrecht-Den Haag. Nu een kwartier vertraging bij het Malieveld in 2 kilometer file. Er staat ook een kwartier vertraging voor de file op de N11 Leiden richting Bodegraven. Tussen Bodegraven Centrum en de A12, 3 kilometer. 10 minuten op de N207 Bergambacht-Alphen aan de Rijn bij de Algra-brug. En 10 minuten op de N211 Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid. Tussen Kwintsheul en de A4, 3 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollestreek.
0: Dinsdag begint met wolkenvelden en af en toe zon. Een plaatselijke bui is in de ochtend nog mogelijk, maar op veel plaatsen blijft het droog. De temperatuur loopt geleidelijk op. In de middag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. De temperatuur komt uit rond 20 graden. Er staat een matige westenwind, ongeveer windkracht 3 tot 4. Dinsdagavond is er weinig bewolking en blijft het droog. De wind komt eerst uit het westen en draait later naar het zuidwesten. Aan de kust kan de wind vrij krachtig worden.
4: Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is jam, jam, hot, jam, hot, jam, this is jam.

0: Het Noordwijkse woord keun is verkozen tot het mooiste woord van de regio. Het woord dat leuk betekent kreeg 44% van de stemmen en eindigde daarmee bovenaan in de verkiezing van Radio West. In totaal konden luisteraars de afgelopen weken stemmen op 5 genomineerde dialectwoorden en uitdrukkingen uit verschillende plaatsen in de regio. Honderden mensen brachten hun stem uit. U hoort over de uitslag in het programma West wordt wakker.
1: Het mooiste woord van de regio.
2: Och ja, wat een spannend moment. Oh. Want we hebben hier toch wel heel veel weken naartoe geleefd. Het mooiste woord van de regio. De hele zomer hebben we toegewerkt naar dit moment. En vandaag dus die apotheose. Het mooiste woord van de regio. We weten wat het is. De afgelopen weken kon je stemmen op de 5 finalisten. Honderden mensen hebben dat gedaan. En we gaan bekendmaken wat de uitslag is. We gaan dan ook even bellen met de winnaar. En dat is natuurlijk degene die het winnende woord heeft opgegeven.
3: Zeker.
2: Maar we doen het, gaan het hele rijtje natuurlijk af. 5 woorden, dat betekent dat er ook 5 plekken zijn.
4: Nummer 5.
2: En op 5, daar is het Westlands geëindigd met het woord plukkial. Het zijn eigenlijk 2 woorden. Betekent wil je verkering of misschien ook nog wel wat stouters. 7% van de stemmen heeft hij gekregen.
4: Nummer 4.
3: Daar is het Haags geëindigd met 7 woorden uiteindelijk. Gaat even in je eigen sterfbed leggen. Bemoei je er niet mee. En dat kreeg 8% van de stemmen.
4: Nummer 3.
2: Ja, dan gaan we al een stapje maken naar 15%. En dat is kokenbak geworden van het Schevenings. En dat betekent heerlijk pannenkoeken.
4: Nummer 2.
3: Oh. Ruim een kwart van de mensen, oftewel 26%, die vond het woord kieten, kaaien, heimelijk knuffelen het mooiste woord. En daarmee werd dat dus de 2e plek, deze mooie Katwijks-bewoording.
2: Ja, en als je dan hebt opgelet en weet welke woorden er allemaal zijn ingestuurd, dan weet je het al.
4: Nummer 1.
2: Ja, wat het nummer 1 is. We gaan even bellen met de winnaar.
3: Hallo, Trui.
2: Oh nee, Trui heeft even, die heeft wel de telefoon opgenomen, maar toen daarna dacht ze, ik hang ook weer op. Tenminste, ze hangt bij mij nog wel. Hallo, Trui.
5: Hi, met Trui.
2: Ja, hi, Trui. Met Jorinda en Meer van Radio West.
5: Hoi, horen jullie mij nu wel?
2: Ja, we horen je nu luid en duidelijk. We zitten midden in de finale van het mooiste woord van de regio. En we hebben goed nieuws, want jouw woord, keun, oftewel leuk, heeft gewonnen met 44% van de stemmen. Gefeliciteerd, Trui.
3: Super.
5: Ja, dat is keun, toch?
2: Ja, dat is keun. Dat is hartstikke keun, inderdaad. Dat is het keunste wat je gaat meemaken vandaag, denk ik.
5: Nou, dat is zeker.
2: Ja. Gefeliciteerd. Heb je flink campagne gevoerd?
5: Er was een stukje in de krant gezet van Bo. En toen hebben ze dat gedeeld op Facebook. En toen stond het ook op Je bent de Keunen Noordwijker.
2: Ja, kijk.
5: En dat vonden ze allemaal ook natuurlijk duim omhoog. Maar toen hebben we wel erbij gezegd even stemmen.
2: Ja, slim. Nou, dat hebben ze gedaan, want bijna de helft van de stemmen, 44%, is naar Keun gegaan. Dus die campagne heeft ontzettend geholpen volgens mij. Ik moet dan ook wel zeggen, het is ook wel een heel keun woord natuurlijk.
5: Ja, super keun.
2: Ben je een beetje trots erop?
5: Ik ben er zeker trots op.
2: Nou, ontzettend.
3: Gefeliciteerd.
2: Wat
3: echt
2: mooi.
3: Gaaf. Mooi dat je het hebt ingebracht en ons hebt verrijkt met dit mooie keunenwoord.
2: Ik ga het gewoon ook gebruiken hier in Rijswijk en in Den Haag.
5: Heel goed.
2: We gaan het verspreiden in de regio.
5: We gaan het verspreiden. Nou, helemaal super. Ja. Ik ga de mensen bedanken via Facebook die erop hebben gestemd.
2: Ja, dat zou ik zeker doen inderdaad. Leuk.
5: Ja.
2: Ja, en iedereen ook, iedereen die heeft gestemd, ook op alle andere woorden natuurlijk. Heel erg bedankt. Bedankt voor al het inzenden van
3: al die
2: alle
3: mooie woorden die we krijgen. Ik wist niet dat we zo'n rijke taal hadden in onze regio. Ik vond het echt gaaf om te leren. Al die verschillende woorden, al die dialecten, al die uitspraken. Vet goed.
5: Hoeveel woorden zijn er in totaal?
3: Zo.
2: Oh ja, we hebben het niet helemaal bijgehouden. Maar we hebben natuurlijk
3: elke dag minimaal 1. Ja. En we hebben het een aantal weken gedaan. Dus dat zijn er veel.
2: Nou, tientallen, misschien wel 100 woorden, denk ik, als ik het zo even snel bereken.
5: Nou, dan heb ik het goed gedaan. Ja,
2: die krijgt nog een keer applaus, Trui. En een hele fijne dag, hè?
5: Dankjewel, jullie ook. Doei.

0: Een optreden van de Heerlegomse Harmoniekapel is zaterdag 29 augustus... de vierde editie van het cultureel najaar Heerlegom geopend. Het traditionele pompconcert vormt ermee de start van een programma voor culturele activiteiten dat tot en met de kerst duurt. U hoort voorzitter van het cultureel najaar Heerlegom, Renske Hamstra.
1: Zaterdag 29 augustus ging de vierde editie van het cultureel najaar Heerlegom van start.
0: Het cultureel najaar is een samenwerkingsverband van maatschappelijke organisaties in Heerlegom.
2: Nou, we vieren dat elke jaar in de laatste weekend van augustus met het openingsconcert van de Harmoniekapel, pompconcert. Maar tevens hijsen we de vlag om een heel najaar van culturele activiteiten vol kunst, cultuur, muziek in te leiden.
0: De Heerlegomse Harmoniekapel verzorgde op 29 augustus de opening met het traditionele pompconcert.
2: Ja, we hebben een bordevol programma met concerten. We hebben instuiven voor de orkesten. We hebben dingen van de muziekschool, open dagen. Maar ook onze kunstvereniging heeft een hele mooie show van allemaal kunstwerken in de etalages de komende september. En in november de grote open atelierroute. Maar ook de vrienden van Oud Heerlegom zijn van de partij met open monumentendagen en een mooie rondleiding rond al ons cultureel erfgoed. En nou, zo zijn we met heel veel partijen bezig en sluiten natuurlijk het jaar bordevol af met kerstactiviteiten en Sinterklaasactiviteiten. Een sing-along met Sint, maar we hebben ook de herdertjestocht hier in de Maartenskerk en nog diverse kerstconcerten.
0: Tijdens het openluchtconcert verzorgde burgemeester Roberta ter Haar en wethouder Rory Samrek de officiële opening van het cultureel najaar 2026.
3: Het cultureel najaar betekent vooral heel veel hele fijne, mooie activiteiten. En het motto van het cultureel najaar is ook iedereen kan meedoen. En dat betekent dat er voor alle leeftijden, voor allerlei mensen met verschillende interesses, er gewoon hele mooie activiteiten zijn waarbij ze kunnen genieten van kunst, muziek, dans. Nou ja, alle creatieve dingen die Heerlegom eigenlijk te bieden heeft.
2: Waarom doen we dit? Omdat wij in Heerlegom met alle culturele partners samen veel sterker en mooier voor onze burgers een mooi programma neer kunnen zetten. En dat we hebben gemerkt dat als je muziek bij kunst doet, dat ook weer mensen trekt om naar kunst te kijken. En als we kunst bij muziek doen of muziek in de mooie monumenten spelen, dan is er verbinding met elkaar. En dat trekt publiek en mensen vinden de evenementen daardoor ook veel leuker en aantrekkelijker.
3: We hebben ook zeker najaarsfeesten in Heerlegom. Die komen er ook binnenkort weer aan met de kermis en ook de harddraverij. Dus daar zien we ook zeker naar uit. Maar dit is inderdaad wat uitgebreider dan dat. En loopt ook tot het nieuwe jaar. Want ook Sinterklaas valt eronder en de kerstconcerten. En eigenlijk heb je vanaf nu nou ongeveer ieder weekend wel iets moois te doen in Heerlegom. Ik vind het altijd ontzettend gezellig. Het is echt heel erg leuk. En het fijne aan de kerk en dit popconcert ook is dat het eigenlijk een inloopconcert is. Dus mensen kunnen in- en uitlopen. Ook lekker van het centrum genieten. Dus ook andere dingen doen. Maar als je denkt, hey, ik heb even een stukje bezinning nodig, of ik vind het leuk om even te ontspannen bij een beetje muziek. Nou, kom dan vooral kijken, zou ik zeggen.

Dit was Nieuwsboulevard voor nu. Nieuws teruglezen kan op bollestreekomroep.nl en rtvkatwijk.nl. Ik wens u nog een prettige dag.

0: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 9 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen is vannacht iemand omgekomen. Twee agenten die op de melding afkwamen, die raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere mensen zijn aangehouden. Wie het zijn en om hoeveel mensen het gaat, dat zegt de politie niet. Ook niet wat er is gebeurd. De inflatie bleef vorige maand ongeveer gelijk. De prijzen die waren in augustus 3,3% hoger dan een jaar geleden, blijkt uit een eerste snelle raming van het CBS. Het leven werd iets duurder door de oplopende energieprijzen vanwege de situatie in het Midden-Oosten.
5: Ja, dat is een beetje het bekende verhaal. Het zit hem vooral bij energie. En ja, het lijkt erop dat het nu niet alleen komt door hogere prijzen van benzine en diesel, maar dat er ook in de energierekening wel wat zichtbaar is.
4: De prijzen van voeding, drank en tabak die daalden iets met 0,5%. De Chinese webwinkel Shein heeft sinds vannacht een beursnotering in Hongkong. Erg goed gaat het nog niet, want het aandeel daalde gelijk 10% in waarde na de introductie. Shein, dat onder meer spotgoedkope kleding aanbiedt, hoopt met de beursgang ruim 1,5 miljard euro op te halen en zegt dit te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. En ook moeten pakjes sneller en goedkoper naar de bestemming. En de meteorologische zomer is nog maar net voorbij, maar bij Rijkswaterstaat zijn ze al druk bezig met de voorbereidingen voor de winter. Het wintermateriaal moet worden gekeurd en de voertuigen worden winterklaar gemaakt.
6: Het contrast wordt wel steeds groter. Door klimaatveranderingen zul je zien dat in september natuurlijk de temperaturen nog behoorlijk hoog zijn. Iedereen heeft de zomer nog in zijn bol. Maar 1 oktober start officieel het gladheidsseizoen. Dit is eigenlijk wel weer de aftrap. En we moeten er klaar voor zijn.
4: En vanaf oktober moeten de wagens dus direct de weg op kunnen bij vorst. Het weer vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen weer zon, wolken en hier en daar een bui. Dan iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
7: Bo. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Knopen de Hoek en de Nieuwe Meer 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Bleiswijk en Nootdorp 6 kilometer file. Staat file op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Vlaardingen en Rotterdam over Schie. 10 minuten is de vertraging. En 10 minuten is de vertraging op de N11 Leiden-Bodegraven tussen Bodegraven Centrum en de A12 2 kilometer file. En 207 Bergambacht-Alphen aan de Rijn bij de Algra-brug een kwartier vertraging in 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
9: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
12: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. Van 9 tot 10, Bo Ochtendshow.
3: Muziek, meer informatie.

0: heerlijke plaat om een ochtendshow te beginnen. Hier word je wakker van, echt. Hier word je echt wakker van. Een van zijn ruigere platen, mag ik eerlijk zeggen, hoor. Want laten we wel zijn, daarna kwamen Everything I Do For You. Ook zo'n jankplaat en Please Forgive Me. Zak, doe het erbij. Maar wij hielden het bij de Summer of 69. En waarom? Ja, vandaag is 1 september. Dit is vandaag de dag van de meteorologische herfst, Willem.
1: Ja, man, inderdaad. Ik heb me al inderdaad verbaasd. Nou, in positieve zin dat er heel veel nummers komen over de summer. Oftewel...
0: Ja, ik moet herinneren aan je weerbericht.
1: Ja, onder andere. En meer zeg ik gewoon nog niet. Alhoewel, Herman. Ja, weet je wat nou echt zo mooi was? Dan kom ik vanmorgen binnen met mijn boodschappentasje min of meer. En dan zegt ze zo'n lieftallige dame: meneer, heeft u lekker boodschappen gedaan? Ik zeg: nee, deze meneer gaat hard werken. Hard werken? Ja, ik ga voor de Bollenstreek om een programma maken. Oh, nou, dat is mooi. Nou, dan bij deze, Herman. Dat vond ik
0: wel
1: mooi.
0: Wat zat er in de tasje dan?
1: Dat weet jij ook wel. Wat zat er in de tasje? Nou, Arnie, hou mijn tasje even vast. Maar natuurlijk het bekende voorbereidingswerk. Oftewel, me. Ja, tabletje, je kent het wel, formulieren, mijn verhuiswerk gemaakt, anders krijg ik van jou op mijn donder. Ja. Dat weet je allemaal wel. Dus er zat een tasje. Er zat misschien volgende week zit er misschien iets meer in mijn tasje, maar dat is een eventjes een insight information. Maar dat ga je wel zien.
0: Verjaardag.
1: Ik zeg niks, hè, man. We gaan lekker muziek draaien over de summer.
0: Juist, voor de muziek. Maar ook nog allerlei andere dingetjes, hoor. Want we gaan natuurlijk ook de vaste rubrieken doen. De jarige, het nieuws en het weerbericht. Jawel, er is nieuws, jawel. Vandaag wel. En natuurlijk de dag van vandaag. Maar vooral ook vandaag de tweede plaat. Alweer een nieuwe. En ik heb al eerder muziekje van hem gedraaid. Bill Wyman, die was voorheen bassist bij de Rolling Stones. En die koos voor een heel andere richting. Want ja, het was hartstikke leuk om bassist te zijn bij de Rolling Stones. Maar ja, je moet wel 80 worden natuurlijk. Wat misschien nog wel ouder zelfs. En dat zag hij niet zo zitten met een hele groep om zich heen. Dus hij ging naar solo en maakte hele leuke muziekjes. Zoals dit hele leuke 17.

0: van den Berg,
1: Herman Meivogel,
0: Corné de Vries, Jan Berg.
2: Van maandag tot vrijdag.
0: Dit is de ochtendshow. Boot Agenda.
3: Natuurlijk, op de dinsdag is het ook de Reuringdag. En de Reuring wordt gehouden in Noordwijk, in het sportcomplex De Duinwetering. In Noordwijkerhout, in het Heskodonk. Aan, let wel, de achterkant van het gebouw De Maasgaarde op de Dr. Poelslaan. En ja, Reuring, het duurt wel op beide locaties tot 3:30. Wat kan je er doen? Een spelletje. Misschien wat sporten. Een gesprekje voeren of gewoon op je gemak een krantje lezen met een bakje koffie of een kopje thee. Let op, om 12:30 is de maaltijd. Met één voorwaarde. Wel van tevoren aanmelden bij het nummer 06-50-61-0135. En wat staat op het programma? In Noordwijk kipkerry met rijst en ananas. En in Noordwijkerhout, let op, een verrassingsmaaltijd. Ik zei het reeds, wel van tevoren melden bij Elstroch. De Reuring in Noordwijk en Noordwijkerhout en natuurlijk de Silk. En doe gezellig mee.
0: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollenstreek.
5: Dit is Bo.
6: Met de ochtendshow en in die ochtendshow een plaatje over de zomer. Jawel, Willem, daar komt er weer een. Summer Song uit 1964. En dat komt van een Brits zangduo, Chet en Jeremy. En ja, die deden destijds natuurlijk in 1964, als ze Britten zijn, mee aan die muziekrevolutie die ze ook wel eens de Britse invasie noemen. Met hun zacht volkverbogen stijl, die zich kenmerkt door gedempte, maar ook voor gefluisterde zang.

0: En zoals op elke dag in dit jaar en ook volgend jaar en de jaren daarna zijn er verjaardagen te vieren. Zo ook vandaag op deze 1 september. We hebben een rijtje gezet van de mensen die een beetje naam hebben gemaakt en die je misschien wel eens van naam zou kunnen kennen. Zo komen we in 1946 uit bij Barry Gibb, de Britse zangers. Die met zijn broers Robin en Morris de Bee Gees vormden. En ja, natuurlijk wereldhits scoorden. Op diezelfde dag werd in Nederland geboren de Amerikaans-Nederlandse zangeres Laurie Spee. En Laurie Spee die kreeg een gouden plaat voor haar debuutalbum Behind Those Eyes. En daar bleef het eigenlijk een beetje bij. 11 jaar later, 1957, Gloria Estefan, de Cubaans-Amerikaanse zangeres. Vooral in de jaren 80 en misschien ook wel een beetje 90, heel veel hits. En ze geldt als de succesvolste Latijns-Amerikaanse zangeres aller tijden. En waarom? Ja, ze verkocht zoveel en daarom kreeg ze ook de titel Queen of Latin Pop. 3 jaar later, 1960, Joseph Williams. Joseph Williams, dat is een Amerikaanse zanger, vooral bekend als de leadzanger van de groep Toto. Kom ik 2 jaar later uit bij voetballer Ruud Gullit. Ja, ik heb hem ooit mogen interviewen. Geweldig, leuke vent, moet ik eerlijk zeggen. Voetbalde bij Haarlem, Feyenoord, PSV, AC Milan, Sampdoria en toen nog Chelsea. En 66 keer in Oranje, waarin hij toch wel 17 keer scoorde. Maar ook in andere landen hebben ze hele goede voetballers, hoor. Wat dacht je van bijvoorbeeld Eusebius Smolarek, de Poolse voetballer. Voetbalde bij Feyenoord. En bij Borussia Dortmund. En toen later ook nog bij ADO Den Haag. Ze kwam 47 keer uit voor Polen. En ja, nou, als je 47 keer voetbalt en je scoort 20 keer, dan ben je een goeie. De laatste is voor jou, Willem.
1: Ja, Herman, dat vind ik heel bijzonder. Want als je van desbetreffende 7, noem het maar, bekende Nederlanders, 6 zangers hebt, want neem Ruud Gullit ook mee, die heeft nog de nodige singeltjes, LP's gemaakt enzovoort. En jij kiest dan voor mij Carola Smit. Het is niet familie van, nee hoor, maar ze heet heel veel Smit in Volendam.
0: Daarom heb ik hem ook voor jou gekozen. Volendam.
1: Dat wist ik wel. Dat zei ik ook. Bij voorbaat bedankt. Want als je dus inderdaad zoveel mensen hebben die jarig zijn, die allemaal iets in de desbetreffende, muzikale wereld iets gedaan hebben. En je kiest dan Carola Smit. Nam in 1984 het stokje over van Annie Schilder. Annie Schilder, wel bekend. Had er genoeg van. En had wat andere dingen aan haar hoofd. En toen kwam de desbetreffende Carola Smit. Heel bijzonder. Dame had in jonge leeftijd een herseninfarct gehad. Iedereen dacht, einde verhaal voor de zangcarrière. Nee, gelukkig was alles weer op een gegeven moment op zijn pootjes terechtgekomen. En ja, hoe kan je het anders hebben? Uit 85, de Summertime.

0: het eigen lijstje. En kijken of je namen herkent van mensen die in mijn lijstje staan en die jij misschien ook al kent. Maandag 31 augustus, gisteren dus, Emiel Wendt werd 32 jaar. Emiel, gefeliciteerd, kerel. Vandaag op 1 september is het de beurt aan Heer Herma van Piekeren. Die ken je wel natuurlijk van het Kleinkoor of van de Kustklak. Ze wordt 61. En ook Petra Beuk is jarig vandaag. Woensdag 2 september. Nou ja, dan is hij niet in de studio hoor. Maar Corné de Vries, je kent hem vast.
1: Ja, tuurlijk. Heb ik hem afgelopen vrijdag nog gezien. Ja, ja, ja. Schitterende man.
0: Hij wordt 66. Nou, dat is morgen hè. Dan dik feest natuurlijk. En Robin Meeuwenoord, de zoon van, juist, onze eigen Meeuw, Theo, wordt 34. Maar ook van Jans hoor. Laat ik Jans niet vergeten natuurlijk in deze. Donderdag 3 september. Aad Wortman. Kan je ook.
1: Aad, gefeliciteerd, jongen.
0: Hij wordt 80. Man,
1: mooi,
0: man,
1: mooie
0: man,
1: leeftijd. Ja, dat, mooie leeftijd.
0: Jubileum heet dat dan. Aad, kerel, gefeliciteerd. Anke Jochems, de vrouw van Paul Jochems, die wordt 74. Vrijdag 4 september, Rosanne Weijers, die wordt 33. En Gerard Brekelmans, erelid bij SJC, 86. Gerard, man, man, man, man. En we hebben nog altijd die breektraining van jou. Gefeliciteerd, ontzettend fijne dag. Zaterdag 5 september, Willem Brown, de medewandelvoetballer van 79 wordt hij zaterdag. En Connie van Wendt, ja, dat is de secretaris, de penningmeester. Oh, nog feller natuurlijk. De penningmeester van de Club van 100 en de supportersclub van SJC. 73, Connie, een ontzettend fijne dag. En dan zondag 6 september heb ik een vrije dag. Willem, jouw lijstje?
1: Mijn lijstje? Nou, een lijstje is snel gebeurd in dit geval. Want blijf gewoon bij die beginstand van het voetballen. 0-0. Nee hoor, er zijn her en der wat verjaardagen, maar niet belangrijk.
0: Niet om genoemd te worden. Oké, okay, nou ja, dan gaan wij voor al die mensen die jarig zijn een heel apart muziekje draaien. Huge Laurie. Ik weet niet of je hem kent, maar vroeger had hij een televisieserie van Dr. House. En daar speelde hij nogal eigenzinnig, eigen gereid en mannetje in. En verdomd, hij had altijd nog gelijk ook natuurlijk. Maar hij is ook een begenadigde pianospeler. En dan het liefst in de blues-sfeer. En hij vond een volksliedje uit de anonieme hoek. St. James Infirmary. Een lied wat in 1928 beroemd gemaakt werd door... Ja, Louis Armstrong. Kan je nagaan hoe ver we terug, hoe hij te ver terug gaat in de tijd. Maar hij speelt piano, Huge Laurie.

0: ochtendshow van Bo. Elke werkdag van 9 tot 10 op Bo. De omroep van de Bollestreek.
1: We gaan naar Joe Nicolai. En als die man zegt, dan zeggen we, hè? Ja, nou, hij heeft het hier van een vreemde. Want zijn vader was ook een bekende zanger. En dat is dan zo'n jongen die ineens uit het niets komt. Hoewel, zijn vader heeft hem wel de lesjes geleerd hoe je het precies moet doen. Een Nederlandse zanger. En hij was vooral bekend van feestcafés enzovoort. En als je zegt Tinto de Varano, dan denken we aan, ja, wat vroeg op de morgen, rode wijn.

0: En zo zitten we op de helft van deze ochtendshow op deze dinsdag, de 1e september. Jawel, we zitten in de herfstmaand, heet dat dan. En ja, dat betekent ook dat er weer nieuwsblokken zijn. Dus we gaan luisteren naar het nieuws van Bo uit de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. Speeltuinvereniging... De

0: Bij de Corvette Lisse is voor het derde jaar op rij overal winnaar van de Dahlia Mozaïeken geworden. De prijzen zijn zaterdag bij Kasteel Keukenhof uitgereikt, nadat de jury 121 mozaïeken uit de Bollestreek heeft beoordeeld, op onder meer kleurgebruik en originaliteit. Ook in Hillegom, Teilingen en Noordwijk zijn winnaars gekozen. Ondanks het mindere weer hebben de mozaïeken en de showtuinen volgens de organisatie duizenden bezoekers getrokken. Twee auto's zijn zondagavond op de N206 bij de Zilk met elkaar in botsing gekomen. Een bestuurder is vanaf de Ruigenhoekerweg de provinciale weg opgereden en heeft tijdens het invoegen de macht over het stuur verloren. Niemand is bij het ongeluk gewond geraakt, maar beide voertuigen hebben flinke schade opgelopen. De oprit bij de Ruigenhoekerweg is tijdelijk afgesloten geweest en beide auto's zijn door een berger afgesleept. De politie heeft een bestuurder na een achtervolging vanuit Sassheim naar Lisse aangehouden op verdenking van handel in harddrugs. De man heeft vrijdag zijn auto achtergelaten en is via bossen en sloten gevlucht, waarna hij de ringvaart is ingegaan. Agenten hebben hem uiteindelijk aan de overkant aangehouden. In zijn voertuig heeft de politie een groot geldbedrag en een tas vol drugs gevonden en in beslag genomen.
1: Dankjewel Megan Voorbraak voor jouw bijdrage aan deze ochtendshow. En wil je meer nieuws weten, dan ga je naar onze website www.bollen-omroep.nl. En daar staan de meest recente nieuwtjes alweer voor op je te wachten. Bo.
2: Ja, de zomerse muziek hebben we gewoon lekker op het programma staan. Maar het weerbericht is wat minder zomers. Is logisch, we gaan naar september. Herman zei het al, 1 september. En vandaag is het op veel plaatsen droog met wolkenvelden en wat zon. Plaatselijk kan het aan het begin van de ochtend mistig zijn. Lokaal komen nog wel buien voor. Vanmiddag is het in het westen prima weer met nog wel stapelwolken en zonnige periode. Het wordt toch nog 20 graden. En er staat een matige westenwind met kracht 3 tot 4. Vanavond gaan we op meer plaatsen de zon nog even flink schijnen. Maar dan wordt het 15 tot 17 graden en dus ook wat frisser. We gaan naar de woensdag. Ontstaan in het noorden en westen enkele lichte buien. En daarover heerst ook wat bewolking. Aan zee is de wind vrij krachtig. Dus voor de wandelvoetballers misschien wat aangenamer. Want het is geen 35 graden meer.
1: Nee, dat ga je wel stellen. En als het 35 graden is, nou dan ga ik niet voetballen. Hoor.
2: Nee, heel verstandig.
1: Nee, we gaan kijken hoe het op de weg is. Want ja, laat het wel zijn, het is september. De vakanties zijn voorbij. Dus zou het nog een puinhoop zijn op de weg? We gaan het vragen aan de ANWB.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen knooppunt Ketelplein en Rijswijk-Plaspoort-Polder 9 kilometer file, 10 minuten vertraging, 10 minuten extra op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Afrit Katwijk en Wassenaar 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
1: Nou, en dan hebben we natuurlijk een heel rustig muziekje voor je uitgezocht. Het rustpuntje noemen we dat altijd. Na al dat verbale geweld van al dat weer en nieuws en het, noem maar op. En we komen uit bij Rob de Nijs. En ja, hij covert een plaat van Peter Maffay. Niet Doe, want die kan iedereen coveren natuurlijk. Nee, hij covert een plaat van Peter Maffay. En als je naar de oorsprong van het lied gaat zoeken, dan ga je zelfs nog verder naar Bobby Goldsboro in Amerika. Hij maakte er een Nederlandstalige plaat van. Rob de Nijs met Het werd zomer.

0: muziek, meer informatie.
1: Elke werkdag van 9 tot 10.
2: Dit is Po.
3: Wekelijks zoekt de muzieksamensteller in de stoffige discotheek naar uniek materiaal. En zo kunnen wij vandaag met hulp van een stofdoek en heel veel poetswerk weer luisteren naar het stofnest van de week.

0: Voor het stofnest kregen we een verzoekje van onze Noordwijkerhoutse Rien Geerlings. Jawel, af en toe dan komt hij in het nieuws en dan komt hij in de ochtendshow. En hij stuurde een mailtje van, joh, kan je niet eventjes dat Mist My Blue Eyed Jane draaien? Nou weet ik niet wat hij met Blue Eyed Jane heeft, maar ja, het is wel een hele leuke plaat natuurlijk. Want het gaat helemaal terug naar 1930, naar Jimmy Rogers. En dat was de allereerste country superster die er was. James Charles Rogers. Hij was zanger, hij was songwriter. Stond bekend als de singing breakman. Maar ook als de blue jodeler. Want ja, hij scoorde ook jodelplaten. Hij had een enorm bereik met zijn stem. Een heel krachtige stem. En zijn jodelkunsten waren ongeëvenaard. Hij scoorde in de late jaren 20 van de vorige eeuw. En hij werd niet oud. Nee, hij werd slechts 35 jaar. Maar ondanks dat heeft hij toch zeker 100 liedjes opgenomen. Dus we hebben nog best wel een erfenis van hem liggen.
1: Inderdaad, Jimmy Rogers, een hele groot artiest, absoluut. We gaan naar een artiest, Pitty McLean, een man uit Brits-Jamaica. En als we aan die man denken, hij heeft een nummer gemaakt. Dat is een topper geworden. Hij heeft het wel een beetje gepikt hoor. Van ja. Fats Domino uit 1961 bracht Fats het uit. It Keeps Raining. Maar Pitty McLean, ach, ook een producent, had daar een hit mee.

0: dag van vandaag.
1: De dag van vandaag. Het is vandaag 1 september. We zijn de meteorologische herfst binnengetreden. En dat betekent dat de dagen korter, korter, korter worden. Ja, het is niet anders. Het is de 244ste dag van dit jaar. We hebben er nog 121 te gaan in 2026. En het is vandaag Duurzame Dinsdag. Dat is een nationaal gebeuren, dat is niet internationaal, nee, nationaal. En ja, duurzaamheid staat natuurlijk als onderwerp op iedere agenda. Want de wereld brandt, zien er ogen af, dieren sterven bij bosjes uit, koralen gaan eraan. Kortom, we moeten echt aan duurzaamheid gaan doen. Maar we hebben 1 september voor je op een rijtje gezet. In 1887 is daar de meneer Emil Berliner. En die vraagt ooit Troy aan op de grammofoonplaat. Nou, Willem heeft er nog wel een paar liggen, hoor.
2: Inderdaad.
1: 1909 op 1 september. De eerste Nijmeegse Vierdaagse gaat van start. En op 1 september 1911 is daar een meneer Anthony Fokker, die voor het eerst een vlucht maakt boven Haarlem met zijn eendekker de Spin 3. Kijk na, 1911, tegenwoordig 1926, wat er de lucht in gaat. Aan grote dingen met 2 verdiepingen, weet ik wat. Niet te filmen, wel een vooruitgang. In september 1923 wordt Tokio geconfronteerd met het feit dat ze op een aardkorst zitten. Ja, ze zitten op zo'n scheiding van schijven. En in 1923 worden ze getroffen door een zeer zware aardbeving met een kracht van 8,2 op de schaal van Richter. En die aardbeving is zo zwaar dat er 140.000 mensen overlijden. En het zal niet de laatste keer zijn dat Tokio hierdoor getroffen wordt, want ze blijven nog altijd op dat randje staan. In september 1939 valt Nazi-Duitsland Polen binnen bij Westerplatte, de Valwijs. En dat is het begin van de Tweede Wereldoorlog. En 2 jaar later op 1 september moeten alle Joden ouder dan 6 jaar in het gehele Duitse Rijk, en daar horen al die landen bij die ze bezet hebben, een Jodenster dragen. Maar goed, we laten de wereldoorlog achter ons. In 1956 op 1 september is daar de eerste Belgische televisiejournaal. Ja, jawel. En dat wordt gepresenteerd door Robert Stefaan. En dit was ook wereldnieuws. En ik ben er geweest in Reykjavik. En ik heb het gebouw gezien waar ze gestaan hebben. Boris Spassky en Bobby Fischer die gingen in 1972 schaken om de wereldtitel. Het werd de match van de eeuw. En Bobby Fischer, die mocht zich winnaar noemen. En dit is ook zulk mooi nieuws. Hè. 1 september 1985, Joop Zoetemelk. Hij is dan 38 jaar, maar wordt in Italië wel wereldkampioen wielrennen. En op 1 september 1985, de dag dat Joop Zoetemelk kampioen werd, wereldkampioen werd, vindt men het wrak van de Titanic. Dat ligt op 3800 meter diepte in het noorden van de Atlantische Oceaan. In 1912 was het gezonken. En dan ben ik gelijk aan het eind. Keurig, hè? Hey.
2: Dat doe je heel goed, Herman, aan het eind. En dan pak ik het draadje gewoon weer op, zoals het heet. Fons Veurink. Ja, het Nederlandstalige muziek is natuurlijk popiopie. Denk maar aan alle sportkantines. Denk maar aan gewoon de evenementen. En dan komt hij uit, ja, het feestje. En hij komt uit Zwolle, 2026 natuurlijk. Een Deiner.

0: Feestje. Ja, en als we het dan toch over een feestje hebben. Het is natuurlijk feest, hè, op dit moment in de Bollenstreek.
1: Agenda.
0: Want de najaarsfeesten zijn natuurlijk behoorlijk op gang gekomen. Dat begon ergens in Rijnsburg, dat is in Katwijk inmiddels geweest. En nu is het in Noordwijk. En in Noordwijk gaat vandaag om 14:45 de kermis op het Lindenplein open. Draaimolen, beachparty, poolparty, trampoline. Je kan het zo gek niet noemen of het is er. En voor vanavond staat er dan op het programma het Cerelo G-avond. Dat duurt van 6:30 tot 9:30. En dat is in het Oranje Paviljoen. Een speciale avond voor alle cliënten van Cerelo met hun begeleiders. Gezellige muzikale avond met verrassende optreden. De deuren gaan open om 18:30, einde 21:30, dat zei ik al. En de entree is hartstikke gratis.
2: James Darren, ook genoemd Ercolani, echte naam eigenlijk. Zanger, regisseur en acteur. En die heeft het nummer gemaakt in 1963. Goodbye, Cruel World.

0: De instrumentale, Willem.
1: Ja, ik zit al te lachen, want ik vind het gewoon een heel leuk introotje. Vrolijk, zeer gezellig, noem maar op. Ja, helaas.
0: Dit is een vader die met zijn 10-jarige dochter banjo speelt. En die 10-jarige dochter speelt papi er helemaal uit. Papi kan alleen nog maar de bijnoten doen. En zij speelt de hoofdakte. En het is echt geweldig als je dit ziet. En ik dacht, dat wordt onze instrumentale. Maar goed, het zit erop, Willem. We zijn er volgende week weer.
1: Zeker, volgende week dinsdag zijn we er weer. En zaterdag hebben we dan weer de, noem het maar, sport. Ja, het signaal heet het niet. Sportprogramma natuurlijk. En ik ga naar Terlede PVCV. Nou, dat is een vereniging uitfluiten voor de beker.
0: Ik doe deze week even niet mee, want ik heb donderdag en vrijdag heel andere dingen te doen. Maar dat hoor je later nog wel eens. En wij gaan jullie volgende week weer horen. Hier in de studio's van Bo met de ochtendshow. Morgen natuurlijk ook een ochtendshow met...
2: Sjaak van den Berg.
0: Donderdag is het Jan Berg en vrijdag zal Corné de Vries de week afsluiten voor wat betreft de ochtendshow. We wensen je een ontzettend fijne dag. Tot ziens.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lissen, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 10 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet heeft 5 nieuwe plekken in Nederland aangewezen waar tot en met 2035 versneld 30.000 woningen moeten komen. Zo moeten worden gebouwd in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Door meer en sneller vergunningen af te geven kan de schop eerder de grond in, schrijft woonminister Boekholt O'Sullivan in een brief aan de Tweede Kamer. Er komt geen extra geld om de woningen bereikbaar te maken. Het vorige kabinet wees ook al nieuwe plekken aan om woningen te bouwen, maar dat ging toen niet door omdat er geen geld was om wegen en spoorwegen aan te leggen. Joost Niemuller vertrekt als hoofdredacteur bij Ongehoord Nederland. Volgens de omroep is er een verschil van inzicht over de inhoudelijke koers en recente programmering. Vorige week ontstond er ophef na een online uitzending van de omroep waarin een uitspraak van Hitler werd besproken, onder andere door hoofdredacteur Niemuller. De ombudsman van de publieke omroep kreeg daar tientallen klachten over. Het kabinet onderzoekt momenteel welke juridische mogelijkheden er zijn om omroep ON aan te pakken of uit het publieke bestel te zetten. 5 dagen na de verwoestende ramp in Nepal en Tibet is het dodental opgelopen tot boven de 1000. In Nepal kwamen zeker 987 mensen om het leven. In Tibet vielen zeker 16 doden. Er worden nog altijd duizenden mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders. De Chinese webwinkel Shein heeft sinds vannacht een beursnotering in Hongkong. Erg goed was de start niet, want het aandeel daalde gelijk met 10%. Dat is inmiddels wat bijgetrokken. Shein, dat onder meer spotgoedkope kleding aanbiedt, heeft met de beursgang ruim 1,5 miljard euro opgehaald. Het bedrijf zegt het geld te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. Ook moeten pakjes sneller en goedkoper naar de bestemming. Het weer vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen weer zon, wolken en hier en daar een bui. En dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
2: Bo.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
6: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
7: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
8: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
7: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
9: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
10: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
11: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
12: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. Speeltuinvereniging De Bijenkorf uit Lisse is voor het derde jaar op rij overal winnaar van de Dahlia Mozaïeken geworden. De prijzen zijn zaterdag bij Kasteel Keukenhof uitgereikt, nadat de jury 121 mozaïeken uit de Bollenstreek heeft beoordeeld, op onder meer kleurgebruik en originaliteit. Ook in Hillegom, Teilingen en Noordwijk zijn winnaars gekozen. Ondanks het mindere weer hebben de mozaïeken en de showtuinen volgens de organisatie duizenden bezoekers getrokken. Twee auto's zijn zondagavond op de N206 bij de Zilk met elkaar in botsing gekomen. Een bestuurder is vanaf de Ruigenhoekerweg de provinciale weg opgereden en heeft tijdens het invoegen de macht over het stuur verloren. Niemand is bij het ongeluk gewond geraakt, maar beide voertuigen hebben flinke schade opgelopen. De oprit bij de Ruigenhoekerweg is tijdelijk afgesloten geweest en beide auto's zijn door een berger afgesleept. De politie heeft een bestuurder na een achtervolging vanuit Sassheim naar Lisse aangehouden op verdenking van handel in harddrugs. De man heeft vrijdag zijn auto achtergelaten en is via bosjes en sloten gevlucht, waarna hij de ringvaart is ingegaan. Agenten hebben hem uiteindelijk aan de overkant aangehouden. In zijn voertuig heeft de politie een groot geldbedrag en een tas vol drugs gevonden en in beslag genomen.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 11 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Overasselt bij Nijmegen is een grote politieactie aan de gang. Een arrestatieteam heeft vanochtend waarschuwingsschoten gelost en er zijn opnieuw mensen opgepakt. De politieactie volgt op een schietpartij die vannacht was. Daarbij viel 1 dode en raakten 2 agenten gewond. Wat er precies in Overasselt is gebeurd, is niet duidelijk. Op beelden van vannacht, die de Telegraaf in handen heeft, is te zien dat een groep van tientallen mannen op een weg loopt. Sommigen lijken zware wapens bij zich te hebben. Volgens de krant gaat het mogelijk om een drugsconflict die gelinkt is aan de criminele organisatie van Bolle Jos. Steeds meer kinderen met kanker overleven de ziekte. Van de kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kregen, was ruim 82% 10 jaar later nog in leven. 10 jaar eerder was dat nog ruim 77%. Volgens het Prinses Maxima Centrum en Kika wordt de overlevingskans groter door onder meer betere diagnostiek en meer wetenschappelijk onderzoek. Het Prinses Maxima Centrum noemt de betere overlevingscijfers bemoedigend, maar benadrukt dat nog steeds 1 op de 6 kinderen met kanker de ziekte niet overleeft. De hoofdredacteur van Ongehoord Nederland, Joost Niemuller, stapt op. De omroep zegt dat er een verschil van inzicht is over de inhoudelijke koers. Vorige week raakte ON in opspraak. In een online uitzending was een fragment uit een toespraak van Hitler te zien. Daarna werd daarover gediscussieerd, onder meer door Niemuller. Pierre van Hooijdonk stopt als vaste analist bij NOS Sport. De oud-international schuift al 11 jaar lang aan bij onder meer wedstrijden van het Nederlands elftal. Van Hooijdonk zegt dat het tijd is voor iets anders. Rafael van der Vaart blijft de vaste analyticus bij Oranje voetbalwedstrijden. Het weer, lokaal nog een bui, vanmiddag zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar dan af bij een graad of 20. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en wat regen. Wel iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
6: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
9: Start de motor, de boerderij wacht.
10: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
11: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
12: De omroep van de Bollenstreek.
13: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: is Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. Speeltuinvereniging De Bijenkorf uit Lisse is voor het derde jaar op rij overal winnaar van de Dahlia Mozaïeken geworden. De prijzen zijn zaterdag bij Kasteel Keukenhof uitgereikt nadat de jury 121 mozaïeken uit de Bollenstreek heeft beoordeeld. Op onder meer kleurgebruik en originaliteit. Ook in Hillegom, Teilingen en Noordwijk zijn winnaars gekozen. Ondanks het mindere weer hebben de mozaïeken en de showtuinen volgens de organisatie duizenden bezoekers getrokken. Twee auto's zijn zondagavond op de N206 bij de Zilk met elkaar in botsing gekomen. Een bestuurder is vanaf de Ruigenhoekerweg de provinciale weg opgereden en heeft tijdens het invoegen de macht over het stuur verloren. Niemand is bij het ongeluk gewond geraakt, maar beide voertuigen hebben flinke schade opgelopen. De oprit bij de Ruigenhoekerweg is tijdelijk afgesloten geweest en beide auto's zijn door een berger afgesleept. De politie heeft een bestuurder na een achtervolging vanuit Sassheim naar Lisse aangehouden op verdenking van handel in harddrugs. De man heeft vrijdag zijn auto achtergelaten en is via bosjes en sloten gevlucht, waarna hij de ringvaart is ingegaan. Agenten hebben hem uiteindelijk aan de overkant aangehouden. In zijn voertuig heeft de politie een groot geldbedrag en een tas vol drugs gevonden en in beslag genomen.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 12 uur.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee agenten die vannacht gewond raakten bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen zijn buiten levensgevaar. Eén persoon is overleden. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld, maar burgemeester Minces spreekt van excessief geweld. Er was in het Gelderse dorp een grote groep mannen op de been van wie een deel mogelijk zware wapens bij zich droeg. Ze hadden het voorzien op een woning die vorig jaar ook al werd beschoten. Volgens de Telegraaf gaat het om een ruzie in de drugswereld die mogelijk gelinkt is aan de organisatie van Bolle Jos. De politie meldt dat er inmiddels een groot aantal mensen is opgepakt. Het kabinet wijst 5 locaties aan in Nederland waar versneld 30.000 nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. In Maastricht, Leeuwarden, Deventer, Haarlem en Weert. De procedure voor vergunningen wordt ook versneld, waardoor de schop eerder de grond in kan, schrijft de minister van Volkshuisvesting aan de Kamer. Er komt geen extra geld om de huizen bereikbaar te maken. De botresten van een man die 3 weken geleden werden gevonden in een bos in Dronten lagen mogelijk al tussen de 1,5 tot 6 jaar in de grond. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut. De politie probeert te achterhalen van wie de resten zijn. De man droeg een ketting met een leren kruis dat binnen de orthodoxe kerk wordt gebruikt. De botresten werden gevonden in de zoektocht naar een man die sinds 2024 wordt vermist, maar al snel bleek het om iemand anders te gaan. Er rijden nog urenlang geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. De oorzaak is een kapot spoor bij Geldermalsen. De NS zet daarom bussen in. Door het kapotte spoor zijn er ook vertragingen tussen Utrecht en Amsterdam. De problemen duren volgens de NS waarschijnlijk tot 4 uur vanmiddag. Het weer, lokaal nog een bui, vanmiddag zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af bij een graad of 20. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en wat regen. En het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
6: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
7: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
6: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
9: Hoort die man nou uit de Bollenstreek?
10: Willem van Zuilen.

ABBA uit Zweden. En een van die vele grote hits die deze mensen hebben gehad. Dat is Je Mother Know in dit radioprogramma op de omroep van de Bollenstreek. Welkom bij 12 uurtjes tot 1 uur. De muzikale mengelmoes. De muzikale ratatouille. Elke werkdag maar weer op boven tussen 12 en 1. Jouw lunchprogramma. Wij mogen ook luisteren als u niet zit te lunchen. Zeker weten. En gezellig mensen. Hè? Een oudje van Rick Astley.

het was een grote hit begin jaren 80 van Rick Astley. Never Gonna Give You Up. 12 uurtje omroep van de Bollestreek. We draaiden wel eens de trein naar Niemandsland van in de uitvoering van Jan van Est. Nou, ik heb de nieuwe van Jan van Est. Ja, splinternieuwe single. Maar voorlopig gaat Madonna draaien. Vind ik ook prima hoor. Zou maar laten staan. Het is eigenlijk een foutje, maar goed. Material Girl. Het was niet de bedoeling, deze staat niet op de platenlijst. Want ik daar maar geen... Als ik hoofd van radio dat maar goed vind. Kwaad is al geschied. Madonna dus.

tegenwoordig weer vaker in het nieuws, hè? Ze doet af en toe nog een optredentje, althans, ze probeert het. Live niet helemaal wat het ooit was. Hebben we ook tijdens het WK gezien. Waar ze dus gewoon stond te playbacken. Maakt niet uit, goede muziek heeft ze gemaakt. Uit lang vervlogen tijden. Material World. Material Girl van Madonna. Maar ik was van plan, dat was ik echt van plan, om Rosalie van Jan van Est te gaan draaien. Dus dat moet ik natuurlijk ook wel doen, hè? Want de belofte maakt natuurlijk schuld. Jan van Est hier op de Omroep van de Wollenstreek. Kijken. Ja hoor, hè. Hebbes. De sympathieke zanger uit het Dordtse.

altijd gezellig, hè, die nummertjes van Jan van Est. Wil jij hetzelfde? Het moet ook gezellig zijn om de radio aan te hebben. Ja, toch? Rosalie. Wat een sympathieke zanger. Die heel veel feesten en partijen doet. Jan van Est uit Dordrecht. Van Dordrecht naar Leiden. Zullen we het doen? Ja, we gaan het doen. Moet je zeggen naar Rijnsburg. Dat kan allebei eigenlijk, hè?

0: is Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollestreek. Speeltuinvereniging De Bijenkorf uit Lisse is voor het derde jaar op rij overal winnaar van de Dahlia Mozaïeken geworden. De prijzen zijn zaterdag bij Kasteel Keukenhof uitgereikt nadat de jury 121 mozaïeken uit de Bollestreek heeft beoordeeld op onder meer kleurgebruik en originaliteit. Ook in Hillegom, Teilingen en Noordwijk zijn winnaars gekozen. Ondanks het mindere weer hebben de mozaïeken en de showtuinen volgens de organisatie duizenden bezoekers getrokken. Twee auto's zijn zondagavond op de N206 bij de Zilk met elkaar in botsing gekomen. Een bestuurder is vanaf de Ruigenhoekerweg de provinciale weg opgereden en heeft tijdens het invoegen de macht over het

0: Op genomen in 2025 in Ahoy tijdens een jubileumconcert. Van deze man Jannes uit Emmen. Woonwagenkamp bij Emmen, WKE. Die voetbalclub, ja. Dat is je ook vaak bevinden in zijn vrije tijd. Net als zijn zoon Jan. Op single gerelease, zeg maar. Itsy Pitsy. En dan in de live uitvoering. Omroep Alle Bollenstreek, 12 uurtjes. Het wil ook gezellig zijn om de radio aan te hebben. Zeggen wij altijd, hè. Mengelmoes, Ratatouille. Annie van der Leek en Sean Zoet. Dit is Moe van de Malibu.
1: Ik lig hier op het strand, met mijn kont in het zand. Ik heb Sean met me mee.

0: Luister eens, Pikkie. Het was maar weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach, doe nog maar.

0: altijd gezellig, deze man Vincent. En dat hele gezellige nummer, die ene, dat ben jij. Omroep van de Bollenstreek, 12 uurtje. Leuk dat je erbij bent. We zijn er elke werkdag en dat doen we dan tussen 12 en 1 uur op Omroep Bo. Ook wel beter bekend, om het volledig uit te spreken, de Omroep van de Bollenstreek. Nu is het tijd voor de Hermes House Band en een bijzondere uitvoering van Butterfly.
1: You are bright as the night full of moon.
0: En die kennen we nog uit de jaren 60.
1: Butterfly, you have left much too soon.
0: Het eind van de jaren 60.
1: You have found, you have
0: wings. Van de Fransman Daniel Girard.
1: Please don't
0: die draaien we een andere keer dan wel.

0: hebben wel eens laten vertellen dat die Hermes House Band... bekend is natuurlijk I Will Survive. Constant van bezetting wisselt. Want het zijn studenten en als ze afgestudeerd zijn... of ze dat nou verplicht is of niet, dat weet ik niet. En dan gaan de meesten gaan eruit, die gaan uit de band. Hermes House Band en de Engelse uitvoering van de Franstalige hit... van Daniel Gerard aan het eind van de jaren 60. In 12 uurtje in de muzikale mengelmoes... hoorde je Butterfly.
1: Hoort die man nou uit de Bollestreek?
2: Willem van Duin!

0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 1 uur.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie is nog altijd bezig met een grootschalige actie in de nasleep van het geweldsincident in Overasselt bij Nijmegen. Zo is een politiehelikopter ingezet boven de A76 in Midden-Limburg. Er zou daar een auto zijn klemgereden. Aanleiding voor de politieactie is een dodelijke schietpartij vannacht in Overasselt. Daarbij zouden tientallen gewapende mannen betrokken zijn geweest die het voorzien hadden op een huis. Eén persoon kwam om het leven en twee politieagenten raakten gewond. De aanleiding is nog onduidelijk. De politie heeft naar eigen zeggen al een groot aantal arrestaties verricht. Minister Van Wil van Justitie spreekt van een afschuwelijk gewelddadig incident. Het kabinet wijst 5 locaties aan in Nederland waar versneld 30.000 nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. In Maastricht, Leeuwarden, Deventer, Haarlem en Weert. De procedure voor vergunningen wordt ook versneld, waardoor de schop eerder de grond in kan, schrijft de minister van Volkshuisvesting aan de Kamer. Er komt geen extra geld om de huizen bereikbaar te maken. Kinderen met kanker leven steeds langer, blijkt uit onderzoek. De overlevingskans is de afgelopen jaren flink gestegen door meer onderzoek en effectievere behandelingen. Er zijn wel verschillen tussen verschillende soorten kanker. Zo zijn de vooruitzichten voor kinderen met een hersentumor sterk verbeterd. De overlevingskans steeg van 67% naar 80%. Een zeldzame gouden munt uit Curaçao heeft op een veiling in de VS een recordbedrag opgeleverd. De munt uit 1815 is gemaakt door een stempel te drukken over een bestaande Braziliaanse munt. Het geveilde exemplaar is nog in goede staat. Een koper had er ruim €336.000 voor over. Nooit eerder werd er zoveel geld neergelegd voor een munt uit de voormalige Nederlandse kolonie in het Caribisch gebied. Het weer zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
6: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
7: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
12: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
13: Bo.
4: De omroep van de Bollestreek.
13: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Jumbo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. De grondwerkzaamheden voor de tweede fase van de nieuwbouwwijk Nieuw Boekhorst in Voorhout zijn gestart. In deze fase zijn 138 appartementen en 287 eensgezinswoningen gepland. Naast 2 onder 1 kapwoningen en vrijstaande huizen. Ook is er ruimte gemaakt voor voorzieningen, waaronder een basisschool met kinderdagverblijf en een sporthal. Voor begin oktober is bovendien de aanleg van de eerste kabels en leidingen gepland. Het college van burgemeester en wethouders van Teylingen heeft een voorkeursplan vastgesteld voor een nieuwe inrichting van delen van de Rijksstraatweg en Hoofdstraat in Sassenheim. De rijbaan is daarin versmald om meer ruimte te bieden aan fietsers, voetgangers en groen. Het college heeft de gemeenteraad gevraagd 1,68 miljoen euro beschikbaar te stellen. De commissie Ruimte heeft het voorstel voor 8 september op de agenda gezet en de gemeenteraad heeft een besluit voor 1 oktober gepland. Mark Jansen en Johan van der Plas hebben na ruim 30 jaar gezamenlijke leiding afscheid genomen van het Noordgouw College in Noordwijk. Tijdens een feestelijke receptie hebben zij van wethouder Salman de Silva Tulpa ontvangen voor hun bijzondere inzet en maatschappelijke betrokkenheid. Onder leiding heeft de school onder meer het technasium ontwikkeld en rond 2010 grootschalige nieuw- en vernieuwbouw uitgevoerd. Ook hebben zij het schoolgebouw opgesteld voor maatschappelijke activiteiten.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Lig je wakker van geldzorgen, is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op. In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 2 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet draait de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor het grootste gedeelte terug. Het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. En er wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken om de koopkracht te herstellen. Dat bevestigen ingewijden aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws over de Prinsjesdagstukken. Na dagenlange onderhandelingen werd gisteren op de valreep een akkoord bereikt. Premier Jette zei dat in de begroting genoeg handreikingen aan de oppositie zijn gedaan. Het slachtoffer van het geweldsincident vannacht bij een boerderij in Overasselt was een beveiliger die het huis bewaakte, melden de Gelderlander en Omroep Gelderland. Het pand was al eens eerder beschoten en de omgekomen bewaker zou zijn ingehuurd door de bewoners. Bij het schietincident vannacht raakten ook 2 politieagenten gewond. Sindsdien houdt de politie een klopjacht op verdachten. Zo werd aan het einde van de ochtend een aantal mensen opgepakt op snelwegen in Noord-Limburg. Koning Haakon van Noorwegen heeft de eed afgelegd in het parlement. Vrijdag volgde hij zijn vader al op, die toen op 89-jarige leeftijd overleed. Er is daarom geen uitgebreide kroning, alleen een eedaflegging. Koningin Mette-Marit was er vanwege gezondheidsredenen niet bij. Zij kreeg onlangs een longtransplantatie. In België is een man hersendood verklaard nadat hij gisteravond was aangevallen door een nest Aziatische hoornaars, dat meldt de VRT. De man van 60 was niet allergisch voor wespen, maar de hoeveelheid gif was volgens zijn familie te groot. Hij werd onder meer in zijn nek gestoken. De man kreeg geen lucht meer en kreeg een hartstilstand. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar hersendood verklaard. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Landinwaarts kan het mistig worden. Het koelt dan af naar 12 graden. Morgen een afwisseling van de zon, wolken en een bui bij een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
5: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
6: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Deze week is het de week tegen kanker.
9: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
10: Jij waarschijnlijk ook.
11: Iemand die er dierbaar is.
12: Of was.
11: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
12: En de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
13: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
6: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
5: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. Wijkvereniging De Blijbuur heeft in Park Zeeburg in Noordwijkerhout een geslaagde color run gehouden. Veel kinderen, ouders en wijkbewoners zijn zaterdag 29 augustus samengekomen en hebben meegedaan aan de kleurrijke activiteit. Bezoekers hebben daarnaast kunnen genieten van muziek, entertainment, een fotobooth en eten en drinken. Het Noordwijkse woord keun, dat leuk betekent, is verkozen tot het mooiste woord van de regio. Het woord heeft 44% van de stemmen gekregen bij een verkiezing van Radio West, waaraan honderden mensen hebben meegedaan. De inzending is afkomstig geweest van Trui uit Noordwijk, die tijdens een live-uitzending met de winst is verrast. Het Katwijkse Kietekale is met 26% tweede geworden en het Scheveningse Kokenbak heeft de derde plaats behaald. Het terrein van de grotendeels gesloopte villa paviljoen De Leden in Warmond is opnieuw te koop aangeboden. Ditmaal voor 2,295 miljoen euro. De villa uit 1918 is 2 jaar geleden deels ingestort en daarna onbewoonbaar verklaard, waarna het grootste gedeelte is gesloopt. De vraagprijs is lager geworden dan de 2,9 miljoen van voor de sloop. Volgens de verkoopadvertentie heeft het perceel mogelijkheden voor nieuwbouw en mogen belangstellenden het terrein alleen op afspraak betreden.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollestreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
2: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollestreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 3 uur.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet draait de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor het grootste gedeelte terug. Het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. En er wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken om de koopkracht te herstellen. Dat bevestigen ingewijden aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws over de Prinsjesdagstukken. Na dagenlange onderhandelingen werd gisteren op de valreep een akkoord bereikt. Premier Jette zei dat in de begroting genoeg handreikingen aan de oppositie zijn gedaan. Met het grotendeels schrappen van bezuinigingen op uitkeringen probeert het minderheidskabinet vooral pro tegemoet te komen. Met dat doel wordt nu ook de belasting voor de hogere inkomens verhoogd. Het slachtoffer van het geweldsincident vannacht bij een boerderij in Overasselt was een beveiliger die het huis bewaakte. Dat meldde de Gelderlander en Omroep Gelderland. Het pand was al eens eerder beschoten en de omgekomen bewaker zou zijn ingehuurd door de bewoners. Bij het schietincident vannacht raakten ook 2 politieagenten gewond. Sindsdien houdt de politie een klopjacht op verdachten. Zo werd aan het einde van de ochtend een aantal mensen opgepakt op snelwegen in Limburg. De aanleiding voor het geweldsincident in Overasselt wordt onderzocht. Volgens verschillende media gaat het om een conflict in het drugsmilieu. De Britse oud-premier Starmer stopt nu ook als parlementslid. Hij zegt dat het tijd is om het stokje door te geven aan een opvolger. In juli volgde Andy Burnham Starmer op als premier van het Verenigd Koninkrijk en als Labour-leider. Hij vertrok na teleurstellende lokale verkiezingen voor Labour, maar de populariteit van Starmer was al langer aan de dalen. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev van vannacht is opgelopen tot 11. Het is de 6e dag op rij dat Rusland aanvallen uitvoert op en rond de hoofdstad. Ook Oekraïne heeft weer doelen aangevallen in Rusland. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Landinwaarts kan het mistig worden. Het koelt dan af naar 12 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
7: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Deze week is het de week tegen kanker.
12: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
13: Jij waarschijnlijk ook.
14: Iemand die je dierbaar is.
15: Of was.
14: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
15: en de beste zorg.
14: Voor wie geef jij?
16: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
3: Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
19: It's funny how this shit we take for granted.

0: is Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. De grondwerkzaamheden voor de tweede fase van de nieuwbouwwijk Nieuw Boekhorst in Voorhout zijn gestart. In deze fase zijn 138 appartementen en 287 eensgezinswoningen gepland. Naast 201 kapwoningen en vrijstaande huizen. Ook is er ruimte gemaakt voor voorzieningen, waaronder een basisschool met kinderdagverblijf en een sporthal. Voor begin oktober is bovendien de aanleg van de eerste kabels en leidingen gepland. Het college van burgemeester en wethouders van Teylingen heeft een voorkeursplan vastgesteld voor een nieuwe inrichting van delen van de Rijksstraatweg en Hoofdstraat in Sassenheim. De rijbaan is daarin versmald om meer ruimte te bieden aan fietsers, voetgangers en groen. Het college heeft de gemeenteraad gevraagd 1,68 miljoen euro beschikbaar te stellen. De commissie Ruimte heeft het voorstel voor 8 september op de agenda gezet en de gemeenteraad heeft een besluit voor 1 oktober gepland. Mark Jansen en Johan van der Plas hebben na ruim 30 jaar gezamenlijke leiding afscheid genomen van het Noordgouw College in Noordwijk. Tijdens een feestelijke receptie hebben zij van wethouder Salman de Silva Tulpa ontvangen voor hun bijzondere inzet en maatschappelijke betrokkenheid. Onder leiding heeft de school onder meer het technasium ontwikkeld en rond 2010 grootschalige nieuw- en vernieuwbouw uitgevoerd. Ook hebben zij het schoolgebouw opgesteld voor maatschappelijke activiteiten.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Gisteren werd er na dagenlang onderhandelen een akkoord bereikt. Zo draait het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terug. Hiermee probeert het minderheidskabinet vooral pro tegemoet te komen. Maar volgens Klaver heeft de gewone Nederlander niets aan dit compromis. Ook de vakbonden zijn niet tevreden en zeggen dat de staking volgende week woensdag in het OV gewoon doorgaat. De schietpartij in Overasselt heeft mogelijk te maken met een hoogopgelopen ruzie over een partij cocaïne. Het Parool schrijft dat er een verband is met de criminele organisatie van Jos L., oftewel Bolle Jos. Een grote groep mannen beschoot vannacht een loods. Daarbij viel een dode, naar verluidt een beveiliger van de loods. Een van de bewoners van het terrein is eerder dit jaar veroordeeld tot 4 jaar cel vanwege zijn betrokkenheid bij een drugslab. De politie heeft op verschillende plekken in Nederland mensen opgepakt voor de schietpartij in Overasselt. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij schoot begin 2024 een man en een vrouw dood met wie hij een langlopend conflict had over een huis. Richard K. werd in eerste aanleg ook veroordeeld tot levenslang, maar is tegen dat vonnis in beroep gegaan. Het OM zei in de rechtszaal dat hij volledig toerekeningsvatbaar was toen hij zijn 2 slachtoffers doodschoot. Volgens het OM kan alleen een levenslange celstraf recht doen aan de gruwelijkheden die Richard K. heeft begaan. Het weer, flink wat zon en overal droog bij een graad of 20. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het af naar 10 tot 15 graden. Landinwaarts kan wat mist ontstaan. Dit was het NOS-journaal.
3: Bo. Dennis Mooij van de ANWB. Er staat al 50 kilometer file in de regio. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Roelewarensveen. 10 minuten extra door een vrachtwagen met pech. Ook 10 minuten vertraging op de A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein. En op de A20 naar Hoek van Holland tussen het Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven doe je er ook 10 minuten langer over. De A44 Amsterdam-Den Haag tussen Oegstgeest en Wassenaar is het oponthoud 10 minuten. En de N434, de route door de Corbelo-tunnel van Wassenaar naar Zoeterwoude, doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Bebelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bebelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
7: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulp Maatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Bo.
1: Fireball.
0: De muziek van Bo.
2: De omroep van de Bollenstreek.

verdrongen. De nacht wordt uitgewist in een doolhof van emoties. Is de tijd voorbij gegaan?

0: is Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. Wijkvereniging De Blijbuur heeft in Park Zeeburg in Noordwijkerhout een geslaagde colorrun gehouden. Veel kinderen, ouders en wijkbewoners zijn zaterdag 29 augustus samengekomen en hebben meegedaan aan de kleurrijke activiteit. Bezoekers hebben daarnaast kunnen genieten van muziek, entertainment, een fotobooth en eten en drinken. Het Noordwijkse woord keun, dat leuk betekent, is verkozen tot het mooiste woord van de regio. Het woord heeft 44% van de stemmen gekregen bij een verkiezing van Radio West, waaraan honderden mensen hebben meegedaan. De inzending is afkomstig geweest van Trui uit Noordwijk, die tijdens een live-uitzending met de winst is verrast. Het Katwijkse Kietenkale is met 26% tweede geworden en het Scheveningse Kokenbak heeft de derde plaats behaald. Het terrein van de grotendeels gesloopte villa paviljoen De Leden in Warmond is opnieuw te koop aangeboden. Ditmaal voor 2,295 miljoen euro. De villa uit 1918 is 2 jaar geleden

minuten extra. A20 naar Hoek van Holland, tussen Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven doe je er een kwartier langer over. En dat geldt ook voor de A44 Amsterdam-Den Haag, tussen Oegstgeest en Wassenaar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 5 uur.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie waarschuwt nog steeds voor een mogelijk gevaar in de omgeving van Overasselt, waar afgelopen nacht een schietpartij was. Inwoners wordt gevraagd om zoveel mogelijk binnen te blijven. De schietpartij van vannacht was bij een loods bij een boerderij. Viel 1 dode en 2 politieagenten raakten gewond. Volgens diverse media had het geweld mogelijk te maken met een hoogopgelopen ruzie over een partij cocaïne. Een van de bewoners van het terrein werd dit jaar veroordeeld tot 4 jaar cel in een drugszaak. Vandaag werden op verschillende plekken mensen opgepakt voor de schietpartij in Overasselt. Rond deze tijd houden de politie en de gemeente een persconferentie over de zaak. Kickbokser Badr Hari is opnieuw aangehouden, bevestigt zijn advocaat. De politie wil alleen zeggen dat in Amsterdam een man van 41 is opgepakt op verdenking van bedreiging en belediging. Details over de aanhouding wil zijn advocaat niet geven. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Vandaag werd bekend dat het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terugdraait. Ook gaat het eigen risico in de zorg voorlopig niet omhoog. En om de koopkracht te herstellen wordt er 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijk gaat de belasting voor hoge inkomens omhoog. Tegen Richard K. uit Wijteveen is in hoger beroep opnieuw levenslang geëist. Hij schoot begin 2024 een echtpaar dood met wie hij al lang ruzie had over een huis. De rechtbank had hem veroordeeld tot levenslang, daarom was hij in beroep gegaan. Zijn advocaat zei dat hij verminderd toerekeningsvatbaar was, maar daar gaat het OM niet in mee. Het weer, flink wat zon, overal droog, een graad of 20 is het. Vanavond en vannacht is het helder, koelt het af naar 10 tot 15 graden. Landinwaarts kan wat mist ontstaan. Morgen begint zonnig, 's middags neemt de bewolking toe en is er kans op een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
5: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid heb je een half uur extra nodig. De A12 naar Den Haag tussen Nieuwegein en Nieuwebrug, 5 minuten extra, dat komt door een ongeluk. De A16 vanuit Breda naar Rotterdam tussen het Terbrechtseplein, of voor het Terbrechtseplein moet ik zeggen, heb je een kwartier vertraging. Door een auto met pech zijn 2 rijstroken dicht. Dan de A20, Gouda Hoek van Holland tussen Terbrechtseplein en Delfshaven, een kwartier extra. Na 44 naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar doe je 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
7: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
8: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk! Reserveer online via opslagbakkie.nl.
11: Ontdek
7: Ontdek het avontuur bij de Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
6: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. De grondwerkzaamheden voor de tweede fase van de nieuwbouwwijk Nieuw Boekhorst in Voorhout zijn gestart. In deze fase zijn 138 appartementen en 287 eensgezinswoningen gepland. Naast 201 kapwoningen en vrijstaande huizen. Ook is er ruimte gemaakt voor voorzieningen, waaronder een basisschool met kinderdagverblijf en een sporthal. Voor begin oktober is bovendien de aanleg van de eerste kabels en leidingen gepland. Het college van burgemeester en wethouders van Teylingen heeft een voorkeursplan vastgesteld voor een nieuwe inrichting van delen van de Rijksstraatweg en Hoofdstraat in Sassenheim. De rijbaan is daarin versmald om meer ruimte te bieden aan fietsers, voetgangers en groen. Het college heeft de gemeenteraad gevraagd 1,68 miljoen euro beschikbaar te stellen. De commissie Ruimte heeft het voorstel voor 8 september op de agenda gezet en de gemeenteraad heeft een besluit voor 1 oktober gepland. Mark Jansen en Johan van der Plas hebben na ruim 30 jaar gezamenlijke leiding afscheid genomen van het Noordgouw College in Noordwijk. Tijdens een feestelijke receptie hebben zij van wethouder Salman de Silva Tulpa ontvangen voor hun bijzondere inzet en maatschappelijke betrokkenheid. Onder leiding heeft de school onder meer het technasium ontwikkeld en rond 2010 grootschalig een nieuw en vernieuwbouw uitgevoerd. Ook hebben zij het schoolgebouw opgesteld voor maatschappelijke activiteiten.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: Dennis Mooi van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam heb je tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid 20 minuten vertraging. En op de A12 naar Den Haag een kwartier extra bij Harmelen door een ongeluk. Een auto met pech op de A16 Breda-Rotterdam zorgt voor 3 kwartier vertraging voor het Terbrechtseplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Let's make

0: realize the crazy things.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
3: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
4: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollestreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 6 uur.
7: Dorald Megens met het NOS-journaal. Na de schietpartij vannacht in Overasselt zijn 34 mensen opgepakt. De verdachten komen onder meer uit Frankrijk, Algerije en Nederland. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Hij zou bewaker zijn geweest bij het huis waar de groep op af was gekomen. Mogelijk is er sprake van een drugsconflict. Twee agenten die op de melding waren afgekomen raakten gewond. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Vandaag werd bekend dat het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terugdraait. En ook gaat het eigen risico in de zorg voorlopig niet omhoog. En om de koopkracht te herstellen wordt er 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijk gaat de belasting voor hoge inkomens omhoog. De coalitie schuift een beslissing over box 3 voor zich uit. VVD, D66 en CDA zijn het niet eens over hoe het verder moet. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer, maar omdat veel partijen daarmee oneens zijn, wordt er niet over gestemd. In 2028 zou een nieuw systeem ingevoerd moeten worden, maar dat gaat waarschijnlijk nu niet door. In de Duitse deelstaat Brandenburg is een hoogspanningsstation beschadigd geraakt na een explosie. De politie vond nog meer explosieven die niet zijn afgegaan. Waarschijnlijk zijn elektriciteitskabels geraakt. De Duitse minister van Infrastructuur spreekt van een aanslag op kritieke infrastructuur. Kickbokser Badr Hari is opnieuw aangehouden, bevestigt zijn advocaat. De politie wil alleen zeggen dat in Amsterdam een man van 41 is opgepakt op verdenking van bedreiging en belediging. Details over de aanhouding wil zijn advocaat niet geven. Het weer, het is zonnig en droog. Vanavond en vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, 's middags neemt de bewolking toe en is er kans op een bui. Wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dennis Mooi van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam heb je bijna een half uur vertraging tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. Op de A12 naar Den Haag ook 30 minuten extra tussen Bunnik en Woerden. En de A16 Breda-Rotterdam doe je er een uur langer over tussen knooppunt Ridderkerk en Bergse Hoek. Ze zijn daar bezig met opruimwerk. Er heeft een kapotte vrachtwagen gestaan. De weg is even afgesloten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Megan Voorbraak.
1: Welkom bij Nieuwsboulevard. Met vandaag in de uitzending spreken wij de nieuwe burgemeester van Teylingen. Bellen we met de voorzitter van de Oranje Vereniging over de start van Feestweek van Noordwijk. Zijn we bij de oudste kerk van Katwijk tijdens de Feestweek Katwijk aan de Rijn. En horen we over de nieuwe toevoeging aan de Zilkse Feestweek. Dat en nog veel meer, maar eerst het nieuws.
0: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Het aantal bezwaarschriften bij de gemeente Teylingen is in 2025 flink afgenomen. Van 129 naar 106. Van die bezwaren is 75% na informeel overleg met de gemeente ingetrokken en zijn alle zaken op tijd afgehandeld. Het aantal klachten is met 23 gelijk gebleven aan 2024. De gemeente heeft alle adviezen in de commissie bezwaren en klachten overgenomen en heeft willen blijven investeren in de informele aanpak. Frank Rijkaard is op 1 september begonnen als waarnemend burgemeester van de gemeente Teylingen. De voormalig minister en gedeputeerde heeft daarmee voor het eerst de rol van burgemeester gekregen en heeft vooral uitgekeken naar contact met inwoners. Rijkaard heeft Carla Breuer tijdelijk opgevolgd, terwijl de procedure voor een vaste burgemeester loopt. Volgens de planning heeft hij de functie tot april, waarna een vaste burgemeester het werk zal overnemen. De nieuwe Airnet-baan tussen Leiden en Katwijk zal na 2 jaar werk op 11 september officieel worden geopend. Bezoekers zullen die dag de busbaan wandelend kunnen verkennen vanaf bushalte Valkenburg-Oost aan de N206. Rijkswaterstaat zal activiteiten organiseren rond de archeologische vondsten, de aanleg van de busbaan en het Broekwegviaduct. Om drukte te voorkomen zal de organisatie ieder half uur een beperkt aantal bezoekers toelaten en zullen belangstellenden zich vooraf moeten aanmelden.

0: De gemeente Teylingen heeft vanaf 1 september een nieuw waarnemend burgemeester. Oud-minister en gedeputeerde Frank Rijkaard neemt het stokje over van Carla Breuer. Voor Rijkaard is dit de eerste keer in de rol van burgemeester. In zijn nieuwe functie kijkt hij vooral uit naar het contact met de inwoners van Teylingen. U luistert naar een interview van Nick Vink.
1: Nou, ik ben Frank Rijkaard, 48 jaar, afkomstig uit Bodegraven en per 1 september de waarnemend burgemeester van de gemeente Teylingen.
2: Ja, precies. En meneer Rijkaard, nou, u bent actief geweest bij de Provinciale Staten, gedeputeerde geweest. U bent zelfs minister van Binnenlandse Zaken geweest een tijdje. Burgemeester stond nog niet op het lijstje, toch?
1: Nee, dat vinkje kunnen we nu dan zetten. Eigenlijk best heel bijzonder als ik erop terugkijk. Ik werd er door iemand op gewezen dat binnen een jaar tijd ik dus inderdaad gedeputeerde ben geweest, minister ben geweest en nu dus burgemeester. Ja, lijkt me hartstikke mooi om dit te gaan ervaren.
2: Ja, ja, en u komt zelf uit Bodegraven. Nou, dat is redelijk in de buurt. Heeft u wat met de gemeente Teylingen? Kende u de gemeente al voordat u gevraagd werd om hier burgemeester te worden?
1: Nou, ik kende de gemeente al wel. Ik wist welke dorpen erin zaten, maar ik heb er nooit echt fysiek gewerkt. Ik heb heel bijzonder altijd een beetje om Teylingen heen gewerkt. Dus nu een mooie uitgelezen kans om mij de gemeente Teylingen eigen te maken.
2: Ja, want hoe heeft u zich voorbereid? Voordat u nu start met uw burgemeesterschap, wat valt u op aan de gemeente?
1: Nou, de voorbereiding voor mij begon eigenlijk vrij vlot met het volgen van alle mediakanalen hier uit de gemeente en eromheen. En dan ga je toch eens kijken, wat speelt hier nu allemaal in de gemeente? Vervolgens natuurlijk het formatie- en verkiezingsproces op de voet gevolgd. Ja, dat was al een aardige bak met werk, maar wel heel erg leuk om te doen. Ja, en gaandeweg steeds enthousiaster geworden over de gemeente. En nu mag ik ook daadwerkelijk fysiek naar buiten. Dus ik kijk daar wel heel erg naar uit.
2: Want wat is u daarin opgevallen? Wat valt u op aan Teylingen?
1: Nou, Teylingen het mooie hieraan vind ik, we hebben drie dorpen, dus, maar wel allemaal samen, maar ook allemaal met een eigen identiteit. En ik heb begrepen dat heel erg sterk leeft in de individuele dorpen, maar op het moment dat het echt nodig is, ze ook wel een eenheid weten te vormen. En het mooie is, de komende maand val ik in de diverse feestweken, dus ik kan meteen even mijn gezicht laten zien. En ik ben heel benieuwd naar alle verhalen van de inwoners uit de dorpen zelf.
2: Ja, de tandemrace stond al in de agenda, heb ik begrepen. Nu bent u demissionair minister, volgens mij, van Binnenlandse Zaken geweest voor de BBB. Ja. Heeft u ook iets met bolleboeren? Want die zitten hier natuurlijk ook wel veel in de gemeente.
1: Jazeker, met bolleboeren heb ik ook regelmatig met belangenorganisaties om tafel gezeten in mijn rol in de provincie. Omdat veel belangen van bolleboeren raken toch ook de koeienboeren, om het zomaar eens te zeggen. Dus dat ging wel redelijk hand in hand. We waren wel gescheiden portefeuilles, maar we kwamen elkaar toch ook iedere keer wel weer tegen. Dus ook met een aantal bolleboeren hier uit de regio kennis gemaakt. Dat ging eigenlijk altijd heel spontaan en goed, want je ziet toch dat je een hoop gemeenschappelijke belangen heb. Of je nu een bolleboer bent of een koeienboer.
2: Ja, precies, want in Warmond zitten ook wel veel veehouderijen. Is dat ook een van de redenen waarom Teylingen u misschien wel aansprak, dat er toch ook wel een stukje agrarische sector hier zit?
1: Nou, dat helpt zeker mee, gezien mijn achtergrond. Ik heb me daar 2 jaar mee vermaakt, ondanks de vele moeilijke dossiers die sector natuurlijk raken. Altijd heel warme contacten gehad en onderhouden. Dat spreekt dan wel mee als je dat ook een beetje weet en dat een beetje terug kan vinden in deze gemeente natuurlijk.
2: Ja, en u komt uit Den Haag. Ik kan me voorstellen u vertelde het ook al net, een hele drukke baan is. Waar kijkt u nou het meest naar uit hier, eigenlijk op lokaal niveau als burgemeester?
1: Nou, als minister dan is het heel moeilijk om uit eigenlijk de bubbel van Den Haag te komen. Je blijft altijd een beetje binnen dat half uur rijden van Den Haag, tenzij je echt vrij ben. En dat komt niet heel vaak voor. Dat maakt ook wel dat het als minister heel moeilijk is om gewoon met de mensen op straat in contact te komen. Dat heb ik echt wel een beetje gemist. En ik kijk er enorm naar uit dat ik dat als burgemeester in ieder geval weer terug ga vinden.
2: Hoe gaat u dat doen? Wat zijn uw plannen de komende tijd?
1: Nou, voor de mensen in het gemeentehuis, en als het nodig is, wil ik graag binnen de muren van het gemeentehuis aanwezig zijn. Maar op het moment dat het even kan, dan ga ik gewoon naar buiten. Ik heb al afspraken staan met diverse belangenverenigingen hier in de gemeente. En dat doe ik ook het liefst op locatie, om in ieder geval geen ivoren toren hier te creëren, maar gewoon lekker naar de mensen toe.

0: Dinsdagavond begint de feestweek van Noordwijk in de feesttent in het centrum. We gaan met de voorzitter van de Oranje Vereniging praten, Hans van der Meer. Hans, hoe gaat het lopen?
1: Ja, de kermis is inmiddels geopend. De woensdag hebben we natuurlijk de bekende Glamour Bingo. Dat is alleen voor dames met een geweldige show van Daan de Mooi. Met allerlei mooie prijzen en allerlei leuke evenementen en ook met artiesten. Dat is wel uitverkocht.
0: Oh, dat is jammer.
1: Ja, dat, vol is vol sowieso. Zijn heel veel van onze evenementen helaas vol. Maar dat is voor ons natuurlijk wel een succes.
0: Absoluut.
1: Donderdag hebben we voor de ouderen de seniorenmiddag met een Chanticoor. S'avonds hebben we de pubquiz met een coverband, meer niet. 220 mensen, dus ook dat is vol. Dus alle kaarten zijn verkocht. Nou ja, vrijdag hebben we dan 's middags weer een kinderfamilie bingo. Dus dat is ook altijd erg leuk, daar kan je sowieso naartoe voor de kinderen. We gaan hardlopen, Spok hardloopwedstrijd in de avond. We hebben dan weer 's avonds weer een gigantische leuke feestavond met maar liefst 5 zangers. En de dresscode is oranje, dus het wordt een mooie feest. Nou, dan gaan we inmiddels weer naar de zaterdag. Dan hebben we nog onder andere een biljarttoernooi, een boogwedstrijd. Maar bij de feesttent hebben we de Open Noordwijkse Kampioenschappen Jeu de Boel. Nou, helaas, ik val in herhalingen, maar dat is ook vol. Maar iedereen kan komen kijken. Het is echt supergezellig. De sfeer is geweldig. Het weer wordt volgens mij mooi. Iedereen kan lekker een biertje of een wijntje komen drinken. We gaan nog buis schuiven. Daar kunnen iedereen zich gewoon ter plekke voor aanmelden. Dat is ook altijd heel erg leuk en hilarisch. En over een hele gladde baan met allerlei zeep erop. En dan moeten ze in de waterbak glijden. Nou, er doen ook tientallen kinderen en volwassenen aan mee. Dan hebben we nog een darttoernooi. Nou, daar kunnen we mensen nog wel voor aanmelden in de feesttent. En s'avonds ook afsluitend ook weer een hele grote feestavond met 4 zangers. Onder andere Gully, Bart Heemskerk, Berko en Joey Aasnoot.
0: Dus,
1: we zijn er klaar voor.
0: Ja, het klinkt wel alsof er veel avondactiviteiten zijn.
1: Ja, de avondactiviteiten ook. Maar de middagactiviteit is natuurlijk... We hebben nog... even kijken, door woensdagmiddag hebben we nog voor Jongerenwerk Noordwijk een tentzone in de tent. Jongeren van 10 tot 15, die kunnen allemaal nog bij ons naartoe. Dan gaan we allerlei spelactiviteiten in de feesten doen. Dat is woensdagmiddag. Donderdagmiddag is natuurlijk de seniorenmiddag, hè, met het Chanticoor. Mm-hmm. Vrijdagmiddag de familiebingo. Dus de middagen zijn ook altijd allemaal beschikbaar.
0: Ja. En hoe staat het met het weer? Zijn er nog dingen waar jullie nerveus over zijn?
1: Nou ja, dit jaar hebben we sowieso natuurlijk even de koppen bij elkaar gestoken. We hebben een prachtige stretchtent neergezet op ons buitenterrein. Dat is echt nieuw. Dat is een volledige overkapping. Zodat de mensen, als het in het buitenterrein een klein beetje regent of wat dan ook, dan kunnen ze daar heerlijk onder staan. En dan ook genieten van de festiviteiten in de tent en om de tent. Dus we hopen natuurlijk met name de vrijdag en de zaterdag dat de weersverwachtingen wat beter zijn. Maar het gaat eigenlijk altijd wel door.
0: Dus. Ja. Welke activiteit kijk je zelf het beste uit?
1: Ja, ik vind eigenlijk als voorzitter van de Oranje Vereniging eigenlijk min of meer alles wel leuk. En het leuke is natuurlijk dat we dat verschillende doelgroepen doen. Hè, voor de kinderen, voor de jongeren, voor de gehandicapten, voor de ouderen. En de feestavonden, dat vind ik natuurlijk altijd wel het leukste. Dus maar eigenlijk is alles gewoon leuk bij ons. Dus,
0: ja,
1: kijk overal naar uit. Ik heb er zin in.
0: Mooi. En hoe voelt het ook dat alles een beetje uitverkocht is? Nou, niet alles, maar veel.
1: Ja, dat voelt natuurlijk fantastisch. Ik ben vanaf 2009 bij de feesten betrokken. En vanaf 2000 na corona ben ik dan, van 2021 ben ik de voorzitter geworden. En we zien echt een stijgende lijn. En dat vinden we echt gewoon ontzettend leuk. Dat de Noordwijkers het waarderen voor en door de Noordwijkers, zeg ik altijd. En als alles gewoon een succes is, dan zijn we eigenlijk alleen maar blij en trots.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de duinen Bollenstreek.
1: Bibliotheek Bollenstreek heeft teleurgesteld gereageerd op het besluit van de gemeente Hillegom om het bibliotheekwerk niet aan deze organisatie over te dragen. Het college van burgemeester en wethouders heeft na onderzoek onvoldoende aanleiding gezien om te stoppen met Bibliotheek Zuid-Kennemerland. Directeur-bestuurder Hans Portegen heeft kritiek geuit op fouten en ongelijke uitgangspunten in het onderzoeksrapport. Ook heeft hij aangegeven dat Bibliotheek Bollenstreek tijdens het proces beter behandeld had kunnen worden. De grondwerkzaamheden voor de tweede fase van Nieuw Boekhorst in Voorhout zijn begonnen. In deze fase van de nieuwe woonwijk zijn 138 appartementen en 287 eensgezinswoningen gepland. Naast 201 kapwoningen en vrijstaande huizen. Ook is ruimte gemaakt voor een basisschool met kinderdagverblijf en een sporthal. Voor begin oktober is bovendien de aanleg van de eerste kabels en leidingen gepland. Partij van de Arbeidsfractie in de gemeenteraad van Katwijk zal vanaf 1 september verder gaan onder de naam PRO, nadat de landelijke fusie naar Progressief Nederland op 1 juni een feit is geworden. Drie raadsleden en wethouder Matthijs van Tel zullen namens PRO actief blijven. Ook de politieke koers zal niet veranderen. De partij zal zich blijven inzetten voor onder meer betaalbaar wonen, zorg, kansen voor jongeren, sterke buurten, groen en leefbaarheid.
2: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na de schietpartij vannacht in Overasselt zijn 34 mensen opgepakt. Ze komen onder meer uit Frankrijk, Algerije en Nederland. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. En twee agenten raakten gewond. De coalitie schuift een beslissing over box 3 voor zich uit. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer. Maar omdat veel partijen het daarmee oneens zijn, wordt er niet over gestemd. In de Duitse deelstaat Brandenburg is een hoogspanningsstation beschadigd geraakt na een explosie. De politie vond nog meer explosieven die niet zijn afgegaan. De Duitse minister van Infrastructuur spreekt van een aanslag op kritieke infrastructuur. Het weer, morgen eerst zon, later kans op een bui en het wordt maximaal 22 graden.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je tussen Hoogmade en Leidschendam een kwartier vertraging. A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein 20 minuten extra reistijd. En de N447 Leidschendam-Leiden, die is tussen Wassenaar en Leiden beide richtingen dicht door technische problemen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Woensdag begint met vrij veel bewolking. Plaatselijk kan een bui vallen, maar er zijn ook droge perioden. De temperatuur ligt in de ochtend rond 16 tot 18 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. In de middag wisselen wolken, opklaringen en enkele buien elkaar af. Het is vaker droog dan nat. De maximumtemperatuur ligt in de Bollenstreek rond de 19 tot 20 graden. De zuidwestenwind blijft matig en kan aan de zee vrij krachtig zijn. Woensdagavond neemt de bewolking toe. Vanuit het westen stijgt de kans op regen. De temperatuur daalt tot ongeveer 16 graden.

0: In het programma RTV Magazine is Jan de Laat als verslaggever op pad bij Katwijk aan de Rijn. Hij is daar langs bij de oudste kerk van Katwijk tijdens de feestweek. U hoort Jan de Laat.
1: En inmiddels zijn we in de dorpskerk en praten we hier met
2: Geert Becker.
1: En Geert, ik hoor op de achtergrond pianomuziek.
2: Ja.
1: En vertel eens even, nu is er toevallig muziek, maar ondertussen, wat biedt de dorpskerk?
2: De dorpskerk is vandaag open voor het publiek om gewoon te komen kijken naar de geschiedenis van dit gebouw, zeg maar. Het is de oudste kerk van Katwijk. Dus,
1: en wat is oud? Hoe oud?
2: Het is hier begonnen in 1290 ongeveer. Met een kleine kapel met een lepra-ziekenhuisje. Mijn laatste ziekenhuisje, zoiets.
1: Ja, dus dat betekent al 700, nou 35 jaar ongeveer, hè?
2: Ja, klopt, ja.
1: Ja?
2: Dus,
1: ja.
2: En dat is iets wat heel veel mensen niet weten, maar... Ja, wat we ook willen laten zien aan de gemeenschap, zeg maar. Dus vandaar dat we elke derde zaterdag van de maand nu de deuren open hebben tussen 11 en 12. Of tussen 11 en 2. En dan kunnen mensen binnenwandelen om eens te kijken. En we hebben ook bordjes uitstaan van de geschiedenis, wat er allemaal is. En nou ja, we zijn ons nu ook zelf een beetje aan het opleiden voor rondleidingen te kunnen geven aan de mensen.
1: Ja, dus. En als ik goed tel, dan is het nu zelfs de vierde zaterdag van de maand. Dat is een uitzondering, ja. Vanwege de feestweek.
2: Vanwege de feestweek hebben we hem extra open gedaan.
1: Ja, geweldig. Dus. Ik denk toch nog even terug aan 735 jaar geleden. Mm-hmm. Wat is er van de dorpskerk van toen nog bewaard gebleven?
2: Nou, het is toen begonnen met een heel klein kapelletje. En eigenlijk is dat steeds uitgegroeid naar wat er nu staat, zeg maar. Als we in het midden van de kerk gaan staan, we kijken naar de grond toe, dan ligt daar een oude duinrug, zeg maar. En daar is op gebouwd. Daarom staat de kerk ook niet een soort van midden in de dorpskerk, maar een beetje uit de dorpskerk vandaan. Omdat hier was de grond beschikbaar om op te bouwen. En van daaruit is dit hele gebouw uiteindelijk ontstaan, zeg maar. En dus dit gedeelte is het koor waar we achterin de kerk tegenover het orgel... dat is dan een beetje het oudste gedeelte. En de toren is nog echt het hele oude gedeelte. Ik heb niet alle jaartallen nog in mijn hoofd zitten, maar... en vandaar dat is eigenlijk de kerk gewoon uitgebouwd, zeg maar.
1: Ik zie ook een prachtig orgel.
2: Ja, het Asser Delft orgel. Ook van een beroemde orgelmaker die meerdere orgels gemaakt heeft.
1: En er zijn natuurlijk ook orgelconcerten?
2: Die zijn er nog niet, maar... Daar gaan we wel aan werken.
1: Ja,
2: dus
1: dat
2: is ook iets wat we willen gaan doen misschien in de toekomst.
1: Maar dat trekt ook weer mensen, hè?
2: Ja, maar goed, dan moeten we de organisten ook meekrijgen natuurlijk die dat willen doen. En de mensen om het te organiseren natuurlijk. Ja. Dus.
1: En de afgelopen week was hier al een concert van Jubilaten.
2: Ja.
1: Jubilaten, een heel groot mannenkoor.
2: Ja, klopt.
1: En dat kan allemaal. En dan staat het koor vermoedelijk...
2: Het koor staat onder het orgel dan. En dat heel vaak als er concerten zijn of uitvoering is onder het orgel meestal grote koren. Of voor de preekstoel maken we een podium waar dan een band op staat of net wat er op dat moment nodig is.
1: Ja, want als de kerk vol zit, Jubilaten heeft misschien wel meer dan 100 zangers.
2: Ja.
1: En als de kerk vol zit, hoeveel mensen waren er toen?
2: Volgens mij op een normaal... Zondag, zeg maar, hebben we in principe rond de 500 extra binnenbezoekers zijn geweest. Maar die aantallen weet ik niet precies.
1: Nee, maar toch, er is ruimte voor 500, 600 mensen.
2: Ja, zeker. Ja,
1: en dat betekent dat je dus dit soort evenementen ook heel goed kan organiseren. Ja. Was dat toen met gebruik van het orgel, met dat koor, of was dat niet zo?
2: Ik ben er zelf niet bij geweest, dus ik durf dat niet te zeggen. Er was wel een uitgebreide band toen aanwezig om dat in die uitvoering
1: te begeleiden. Oké. Okay.
2: Ja.
1: En dan zie ik op de achtergrond, daar staat dan weer een piano. Ja.
2: Is dit daar achter de kolom? Wat weer gemaakt is door de maker van die ook het praalgraf in de kerk in Delft gemaakt heeft, van het Koningshuis. Dus er zijn hier echt wel elementen die de moeite waard zijn om te bekijken.
1: Ja.

0: Het begin van de feestweek van de Zilk is feestelijk van start gegaan met een tennistoernooi op vrijdag en zaterdag twee versies van alleskunnerwedstrijden voor jong en oud. We waren er zaterdag bij en praten met Jeroen Warmerdam van de feestcommissie van de Feestweek de Zilk. De feestweek in de Zilk is officieel begonnen. De festiviteiten gingen vrijdag al van start met een tennistoernooi. Op zaterdag stond het spelprogramma Alleskunner op het programma.
1: Ja, nou, je sowieso achter mij ziet, dan zie je heel veel kinderen op de been. Want we hebben nou een Alleskunner Kids. En dat doen ze in duo's en dan gaan ze strijden wie de beste van de Zilk is. Dus als het goed is na 17 spelletjes, dan weten wie de beste alleskunner van de jeugd is. Het zijn allemaal makkelijke instapspelletjes. We hebben daar een spel, dan moet je een spijker in een bierflesje doen. We gaan ei gooien. We hebben 17 andere leuke spelletjes. Moertjes losdraaien, wie het snelst doet. Maar allemaal hele makkelijke spelletjes.
2: Ja, allemaal spelletjes. Je moet gooien met ballen en met een lepel vaak. Ook die, ja, vaak, het is één keer geweest, maar allemaal verschillende spellen en wie het slechtst is. Die is klaar.
3: Okay,
2: nou, ik heb de spellen nog niet gezien, maar ik zag dat ze net zure matten van een tafel moesten eten. Dat moet lukken.
1: Vorig jaar zijn we begonnen met alleskunner voor volwassenen. En dat viel erg in de smaak. Er waren wel heel veel mensen die toch een beetje afwachtend waren. En daardoor hadden we iets minder inschrijvingen. Je merkt nou wel dat het dit jaar een stukje populairder is geworden, dus we hebben daarom ook de jeugd erbij gedaan en hierna de volwassenen aansluitend. Vorig jaar hadden we bij de volwassenen drie teams en een feestcommissieteam, want we willen vier teams hebben. En dat is nu veranderd naar 12 in ieder geval al. Dus, en we verwachten nog een paar mensen die zich nog wel gaan inschrijven vanmiddag.
0: De activiteiten van de feestweek vinden normaal op dezelfde locatie plaats. Voor de spellen van zaterdag is dit jaar gekozen voor een andere locatie.
1: De ligging, het is een mooi pleintje en het is inderdaad wat je zegt een keer wat anders. Hè? Altijd op hetzelfde terrein en we hebben dit soort mooie pleintjes. Lekker op een grasveldje, ja, daar zit je altijd op de stenen. Op de wind, hier sta je ook nog een beetje in de luwte natuurlijk. En zo benaal je ook een beetje heel de Zilk.
0: Naast de activiteiten van vandaag staan er de komende dagen nog verschillende evenementen op het programma.
1: Nou ja, als het aan het weer ligt, hoop ik vrij veel beter. Maar morgen hebben we de viswedstrijd. We hebben morgen de... Nou, nog veel meer. Maandag hebben we nog Jeu de Boel. Woensdag hebben we Jeu de Boel voor de groot toernooi. We hebben nog een pubquiz. We hebben nog... het is eigenlijk te veel om op te noemen. Maar echt een heel vol programma. Ja, gisteren zijn we natuurlijk begonnen met de tenniswedstrijd. Wat overigens ook erg gezellig was. En ja, dan is de scherpe randjes zijn er dan wel vanaf. De woensdag dan hebben we echt heel de Zilk op de benen. We hebben ruim 90 Jeu de Boel teams over 20 banen verspreid. Bij de voetbal en bij de duimpan. Is leuk om naar te kijken en zeker ook leuk om mee te doen. We hebben dan een buitenbar, er is een zangertje, een dj'tje. Dus ja, het is onwijs gezellig de woensdag. En dan de donderdag vind ik ook wel een persoonlijke favoriet. Een tonnetje knuppelen, lekker al vroeg met z'n allen. Een beetje stom met een kegel tegen een ton aangooien. Dus. Ja, woensdag en donderdag zijn wel mijn favoriete dagen.
2: Ja, donderdag. Ton knuppelen, ja, ton sjorren, we moeten onze titel verdedigen.
4: We zijn kampioen daarin. Ja. We gaan weer winnen.
2: Ja, hè? Hele jaar getraind.
4: Ja.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl. Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 7 uur.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden opgepakt na de schietpartij van vannacht in Overasselt. In totaal zitten nu 34 mensen vast. De verdachten beschoten vannacht een huis en hadden zware wapens bij zich. Inwoners zijn flink geschrokken.
4: De wekker ging en toen hoorde ik geschreeuw.
5: Mensen gemaskerd en wel daar gelopen te hebben met zware wapens. En denk ik maar, hoe is dat mogelijk dat dat niet eerder ontdekt is?
4: Ja, vreselijk. Beangstigend. Ja, heel erg.
3: Er viel een dode en twee agenten raakten gewond. Mogelijk had het geweld te maken met een drugsconflict met de bewoner. Bij een vrouw van 39 uit Amstelveen is het West-Nijl-virus vastgesteld. Volgens de GGD heeft de vrouw het virus in Nederland opgelopen en kreeg ze daarna hersenvliesontsteking. Dat komt bij ongeveer 1 op de 100 mensen met het virus voor. Het is de vierde keer dit jaar dat het West-Nijl-virus is vastgesteld bij een Nederlander. Vorige maand overleden een man uit Utrecht en een vrouw uit Drenthe aan de gevolgen ervan. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd vorige maand een drone met explosieven gevonden. Correspondent Gim Balduk over hoe de verdenking op Rusland kwam.
6: Het heeft onder meer te maken met de werkwijze die gebruikt is en de gebruikte middelen. Die passen echt in een patroon van eerdere hybride acties door Rusland. En ook bevindingen van de inlichtingendiensten wijzen erop dat de daders, waar het mogelijk om gaat, voor de Russische diensten werkt.
3: En ook informatie van buitenlandse veiligheidsdiensten speelt een rol. Rusland ontkent alles. De coalitie schuift een beslissing over box 3 voor zich uit. VVD, D66 en CDA zijn het niet eens over hoe het verder moet. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer. Maar omdat veel partijen daarmee oneens zijn, wordt er niet over gestemd. Het weer, vanavond opklaringen, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen een bui vallen. Morgen zon afgewisseld door bewolking. Morgenmiddag vooral in het binnenland mogelijk een bui. Dan wordt het 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bo.
7: Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Dit is Bo.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
11: One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

0: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 8 uur.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. De benzineprijs bereikt morgen een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine daar morgen €2,67 kost. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij schoot begin 2024 een man en een vrouw dood met wie hij ruzie had over een huis. K. ging in beroep tegen zijn eerdere veroordeling tot levenslang. Maar het OM komt dus met dezelfde eis als toen, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
6: Zij stellen, hij is volledig toerekeningsvatbaar. Het is op gruwelijke wijze gebeurd. Heel, zeggen ze, en dan is er maar één straf gerechtvaardigd. En dat is een levenslange gevangenisstraf.
5: In de Duitse deelstaat Brandenburg is een hoogspanningsstation beschadigd geraakt na een explosie. De politie vond nog meer explosieven die niet zijn afgegaan, zegt deze verslaggever.
7: Meerdere zogenaamde onconventionele sprengstof- en brandvoorrichtingen dort gevonden worden zijn sollten. Die politie spricht ons gegenüber davon dat het keine geschossen zijn sollen.
5: Duitse minister van Infrastructuur spreekt van een aanslag op kritieke infrastructuur. Door wie de explosieven zijn geplaatst is niet duidelijk. Schrijver Jacques Vriens heeft een platina boek gekregen voor 80 groepers huilen niet. Het boek verscheen in 1999 en gaat over Akkie uit groep 8 die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Betekent dat er 150.000 exemplaren van zijn verkocht. Het weer, vanavond klaart het op, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen bui vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags vooral in het binnenland dan mogelijk een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
9: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
10: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
11: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Het is 25 augustus, show 123 van de Bolleschuur. En wij zijn weer terug.
1: Ja, lekker man. Wordt een wereldse show.
0: Ja, wordt hartstikke gezellig.
1: Ja, zeker. Hoe is het met jou, Justine?
0: Ja, leuk dat je het vraagt.
1: Ja,
0: ja, bij mij is het goed. Ik heb weer allerlei sollicitatiegesprekken lopen. Dus dat is heel erg leuk. Hoe is het met jou?
1: Ja, met mij gaat het goed.
0: Ja?
1: Ja.
0: Mooi.
1: Ja, gewerkt en nu ben ik weer hier, hè?
0: Nou, hartstikke leuk.
1: Ja, zeker.
0: Oh, wat is dat?
1: Wat is dat nou?
0: Wat is er aan de hand?
1: Er wordt gewoon ingebroken hier.
0: Oh jee.
1: Absurd, man.
0: Wat dan?
1: Ja, nou, dat vertel ik je straks. Ik ga je namelijk vertellen hoe je het beste uit handen kan blijven van de politie.
0: Ja, het is wel wat fris met dat kapotte raam op deze manier. Maar goed.

0: beetje Shawn Mendes hier bij Omroep Bo.
1: Ja, ik denk dat ik een meestercrimineel zou zijn.
0: Hoezo?
1: Ja, dat denk ik gewoon. Als ik weg zou moeten blijven van de politie,
0: ja,
1: denk ik dat ik dat heel goed zou kunnen.
0: Ja?
1: Ja. Net als jachtseizoen van Stuk TV. Ik denk dat ik het zou overleven.
0: Ja, maar dat is net even wat anders dan echt wegblijven van de politie, hè?
1: Ja, maar dat is ook een hoog niveau is dat, hè? Ja. Ik denk dat de politie, ik zag ze net staan,
0: ja,
1: hebben ze me ook niet gepakt.
0: Nee, ja, omdat je je gewoon gedraagt.
1: Daarom, maar ze pakken mij gewoon niet.
0: Okay.
1: Hoe lang denk jij uit handen te kunnen blijven van de politie, Justin?
0: Ik denk dat het dus heel veel moeilijker is dan je denkt. Maar ik denk, 2 dagen moet wel lukken.
1: 2 dagen?
0: Dat moet wel lukken.
1: Oké. Okay. Nou goed, ik heb even een paar vragen op een rijtje gezet. Kijk of jij de goede keuzes maakt.
0: Oh, okay.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Je ontdekt dat de politie naar je op zoek is. Wat doe je? Je neemt contact op met een advocaat om een veilige plek te regelen. Of je probeert gewoon zo ver mogelijk van de politie weg te blijven.
0: Ja, ik zou het tweede doen. Want de advocaat die verlinkt mij.
1: Dat is goed.
0: Ja? Okay.
1: Ja, dat is
0: nice.
1: Goed. Je hebt honger.
0: Ja.
1: Maar je hebt geen eten. Wat kies je? Je gaat naar een drukke plek om eten te regelen. Of je blijft ergens afgelegen zitten en wacht af.
0: Ik denk het tweede.
1: Dat is goed.
0: Ja, kijk.
1: Ja. Je hebt vervoer nodig.
0: Oké. Okay.
1: Wat doe je? Je probeert met een openbaar vervoersmiddel te reizen. Zoals een trein, een bus of wat dan ook.
0: Sowieso teringdom, maar goed.
1: Of je blijft lopen.
0: Ik ga wel lopen.
1: Dat is goed.
0: Echt, een crimineel wordt nooit gepakt.
1: Nee, dat is waar. En je moet kiezen, Justin.
0: Ja.
1: Ga jij naar de stad of ga jij naar het bos?
0: Ja, nou, ik vind de stad leuker. Maar ik denk, als ik op de vlucht ben dan is het bos het goede antwoord, denk ik.
1: Ja, dat is ook goed.
0: Kijk. Toch jammer, daar kan ik geen koffietje halen. Maar,
1: nee. Wil je dan ook nog het geluidje horen wat je had gehoord als je het fout had?
0: Ja, heel graag.
1: Nou, dat is deze.
0: Oh.
1: Oh.
0: Nou, ik ben gelijk opgepakt geweest.
1: Nou goed, als Stuk TV ooit nog een deelnemer nodig heeft voor jachtseizoen, ik bied me vrijwillig aan.
0: Jongen, maar jij hebt de quiz niet goed gedaan, hè? Dat ben ik. Ik bied me vrijwillig aan.
1: Ik zit

0: David Bowie met Heroes hier bij Omroep Bo.
1: Ja, stel je voor, je gaat op vakantie naar Afrika.
0: Oeh, gezellig.
1: Ja, weet je wel, lekker tussen de leeuwen, giraffen, lekker op een safari-tripje.
0: Ja, gezellig.
1: Welk nummer zet jij aan?
0: Ja, als ik moet kiezen, dan ga ik denk voor deze.
1: Ah, oh, nee, hè?
0: Lion Sleeps Tonight.
1: Nee, nee, nee.
0: Jawel. Is toch wel hier, kijk.
1: In de jungle, zeggen ze.
0: Ja, maar het is toch lekker gewoon die... Oei, mooi. Oei, dat is het vooral. Hier, dit. Ja, kijk, dat is toch Afrika?
1: Nee, nee, nee. Nou, in ieder geval, zoals je hoort, Justin en ik hebben een beetje ruzie over welk nummer nou... het beste is. En dat is natuurlijk niet de bedoeling.
0: Nee, wel gezellig blijven.
1: Ja, het moet wel gezellig blijven. We hebben allebei een nummer uitgekozen. Aan jou de taak om te kiezen welke het beste past.
0: Wat heb jij gekozen dan?
1: Ja, ik ben gegaan voor deze.
0: Oh, ja.
1: Send me on my way van Rusted Root.
0: Ik had hier niet eens aan gedacht. Maar op zich, ik snap het wel. Maar die van mij is toch beter. Goed, je kan stemmen op omroepbo, de.bolleschuur op Instagram.
1: Ja, je hebt nog een paar nummertjes tijd om na te denken. Zometeen hoor je al wie de winnaar is namelijk.
0: Ja, zeker. Maar eerst Eva Max met Sweet But Psycho.

0: hoorde je hier bij Omroep Bo.
1: Ja, welk nummer is het beste bij een safari tripje in Afrika? Ja. Toch handig als we daar geen ruzie over krijgen.
0: Nee, ja, zeker niet. Want het moet toch een beetje gezellig blijven ook op safari. En ik had een heel erg leuk nummer gekozen. Namelijk The Lion Sleeps Tonight. En die is sowieso veel beter dan jouw nummer. Dat is gewoon zo.
1: Ik ben het daar niet mee eens.
0: Wat had jij dan?
1: Ik had Send Me On My Way van Rusted Root.
0: Ja, kijk, ik zag net een berichtje van Stijn voorbij komen. Die zegt, dat nummer zit letterlijk in Ice Age. Dat is zeg maar het verste wat je weg kan zijn van Afrika.
1: Ja, maar het nummer werd ook veel gebruikt in de serie van Freek Vonk, Freek in het Wild. Ja, nou, en die was toch wel echt op de savanne.
0: Het zal allemaal wel. De stemmen zijn in elk geval geteld. En er is één winnaar. En die winnaar, dat ben ik. Met The Lion Sleeps Tonight.
1: Hetsy Derry.

0: maken. Ja, dat... Ik ga alleen nog maar winnen.
1: Dat zal allemaal wel.
0: Hebben we al een onderwerp voor volgende week?
1: Nog niet, maar dat komt volgende week wel.
0: Wat een spanning en sensatie.
1: Maar jouw nummer, kijk, ook best leuk. Doen we die gewoon een keer in Beeksberg, oké?
0: Ja, joh, rot op, man.

0: Rain van de Script.
1: Ja, ik was laatst bij mijn opa en oma. En toen hadden we het over moderne Nederlandse muziek. We hadden het over Cheerio en Moet dat nou. En die laatste mijn oma trouwens echt waanzinnig.
0: Moet dat nou?
1: Ja, dat vindt ze helemaal leuk. En toen zei ik, maar kent u dat nummer van Ik wil de zon zien zakken in de zee? En toen zei ze, oh, bedoel je deze? Toen begon ze iets te zingen. En ik dacht, what the fuck?
0: Als in, dat was hem niet.
1: Dat was hem niet. Ze begon het volgende namelijk te zingen, deze.
2: Je hebt de zon zien zakken in de zee.
1: Ja, ook leuk.
2: Je hebt de zon zien zakken in de zee.
1: Ja, je mag meezingen.
2: Je hebt de zon zien zakken, de zon zien zakken, de zon zien zakken in de zee.
0: Olé.
1: Ja, nou precies.
0: Ja.
1: Nou goed, dat liet ze dus horen. En toen dacht ik, is best leuk. Is alleen niet Rutger van Barneveld.
0: Nee, dat klopt.
1: Nee, ja, dus ik dacht, weet je, best leuk. Ik geef jou gewoon de keuze. Wat wil je horen? Rutger van Barneveld met zwoele zomernachten. Of wil jij horen zon zien zakken in de zee van Sam Goris?
0: Nou ja, kijk, ik wil de zon zien zakken in de zee.
1: Ja.
0: Maar doe dan maar gewoon Rutger van Barneveld.
1: Wel Rutger van Barneveld. En dan komt hier Rutger.

0: Elke show hebben wij één vraag. En die vraag van vandaag is tegenwoordig mijn favoriete conversatiestarter.
1: Konfornui,
0: ja. Deze vraag vind ik echt heel leuk om een gesprek mee te beginnen. Dat is namelijk, als je iets niet eetbaars zou kunnen, of eetbaar zou kunnen maken, wat zou je dan kiezen? En waarom? Wat is dan het lekkerst vooral? Ik zou zelf van die ronde stenen kiezen, weet je wel? Van die keien bij zo'n meer. En dan denk ik een soort van in mijn hoofd dat het een soort jawbreakers zijn.
1: Oh, ik zou gaan voor klei.
0: Oké, kan ook.
1: Nou, we hebben in ieder geval al een heleboel reacties gehad, maar...
0: Jij kan ook je reactie nog opsturen.
1: Precies.
0: Mag naar de.bolleschuur op Instagram. Alle antwoorden zijn welkom en dan hebben we het er zo meteen nog even over. Over zometeen gesproken, hoor je ook deze?
1: Oh,
0: Roxy Dekker met Loser. Van haar oude album. En we luisteren ook naar een nieuwer nummer. Tate McRae. Met Just Keep Watching. Maar niet voordat je hebt geluisterd naar Gerard Joling. En Zing met

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 9 uur.
2: Dorald Negens met het NOS-journaal. Het politieonderzoek in Overasselt is nog altijd bezig na de schietpartij van afgelopen nacht. Een groep gewapende mensen had het op een huis gemunt. Een beveiliger werd er doodgeschoten. Verslaggever Hendrik Willem Hofs is in de straat.
3: Daarachter bij het huis wordt nog steeds onderzoek gedaan. Er komen ook nieuwe rechercheurs hier naartoe. We hebben ook gehoord dat er ME is ingezet buiten het dorp om agenten die daar onderzoek nog doen op een ander plaatsdelict, om die te beschermen.
2: Vanmiddag maakte de politie bekend dat er 34 mensen zijn opgepakt. De afgelopen 2 maanden zijn er veel minder pakketjes uit China naar Nederland verzonden. Sinds 1 juli moet de klant €3 per product aan invoerrechten betalen. Daardoor is het aantal kleine pakketjes met spullen van Chinese webwinkels dat naar Nederland kwam bijna gehalveerd. Bedrijven kiezen wel vaker voor bulkinvoer. Het OM gaat een oud snackbarhouder uit Werkendam vervolgen. Hij had verborgen camera's opgehangen in de wc en douche van zijn zaak en filmde daar klanten en personeel. Medewerker kwam er bij toeval achter toen ze een mapje op een laptop opende waar allemaal naaktbeelden in stonden, ook van haarzelf. Schrijver Jacques Vriends is onderscheiden voor zijn boek Achtste groepers huilen niet. Er zijn sinds 1999 150.000 exemplaren van verkocht. Het boek gaat over een meisje uit groep 8 dat leukemie heeft. Vriends baseerde het verhaal op een oud-leerling van hem die overleden is.
4: En wat ik altijd bijzonder vind is dat kinderen vaak zeggen, ja, ik heb erom gelachen, maar ik heb er ook om gehuild. En ja, dat vind ik ook wel een heel groot compliment. Ik denk dat ze heel trots zou zijn.
2: Het Platina-boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Dick Bruna kreeg hem eerder ook. Het weer vanavond klaart het op, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen bui vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags vooral in het binnenland mogelijk een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
6: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
7: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Ontdek het avontuur bij De Jong, Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
5: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
0: Is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek.

0: Just Keep Watching, Tate McRae.
1: Ja, we zijn weer terug. Het is inmiddels, wat is het? 6 over 9.
2: Zo!
1: Ja,
2: de tijd gaat hard.
1: Het wordt al laat. En net vroeg ik jou, als je iets niet eetbaars eetbaar zou kunnen maken, wat zou dan het lekkerste zijn?
2: Ja, ik zei net klei, maar ik wil er even op terugkomen.
1: Oh, wat dan?
2: Oase. Weet je wel, waar je op de basisschool je kerststukje in prikt.
1: Ja, van dat groene, groene
2: spul. Waar iedereen zeg maar zijn vingers al in prikt en dan staat er een bordje bij.
1: En dat werkt het niet meer.
2: Staat het bordje erbij, niet met je vingers in prikken.
1: Ja, precies. Ja. Nee, ik zei net zo van die ronde keien bij een meer. Ik denk dat het een beetje smaakt als die jawbreakers, weet je wel.
2: Ah, die zijn wel lekker.
1: Ja, en die zijn ook steenhard.
2: Ja, want het zijn stenen.
1: Ja, precies. Nou goed, dat is dus wat ik denk. Dus als jij iets wat niet eetbaar is, eetbaar zou kunnen maken, wat zou dan het lekkerste zijn? Stuur even een berichtje op de.bolleschuur. Daar hebben we het er zo meteen nog even over. Nu eerst Roxy Dekker met Loser.

0: 99. Van Toto. Je hoorde hem hier bij Omroep Bo.
1: Ja, mijn vraag aan jou was net... Als je iets niet eetbaars eetbaar zou kunnen maken... wat zou dan het lekkerste zijn? We hebben heel wat antwoorden binnengekregen.
0: Ja, we hebben er enorm veel.
1: Ja, zeg dat. Ik heb hier Jan. Jan zegt glas. Lijkt me best wel crunchy. Ja.
0: Quinten zegt kabels. Zacht van buiten en crispy van binnen.
1: Ja.
0: Beetje
1: ja.
0: Zoals die chocoladenootjes, toch?
1: Ja. Sam die zegt een batterij. Ja, ik denk dus als je dat eet, dat je weer zo'n knetterchocolade idee krijgt in je mond.
0: Ik heb toevallig vandaag nog knetterchocolade gegeten.
1: Smaakt het als batterij?
0: Ja.
1: Dat ja. Bedoel ik.
0: Dat denk ik wel. Even kijken. We hebben nog Jesse. Die zegt radioactief afval. Heeft alleen wel een gekke nasmaak, denk ik.
1: Ja,
0: ik
1: kan een beetje twee kanten op, denk ik.
0: Ja.
1: Marielle die zegt heel simpel. Een schoen.
0: Oké. Okay, ja, ja.
1: Net waar je van houdt. Maar,
0: is ook zo. Anna die zegt die grote groene drefpots. Die zien er zo lekker uit altijd.
1: Dat ben ik zo met haar eens. Holy shit. Tobias zegt die ASMR boter met kaarsvet blokken.
0: Ik weet niet wat dat moet voorstellen.
1: Nee, ik heb ook geen idee wat hij bedoelt.
0: Ja, en Ralf zegt broccoli.
1: Oké. Okay. Dat is gewoon eetbaar zover ik ben.
0: Ja, ik denk het ook. Let's go to the beach, eat, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, down.

0: voor je Leave Me Alex Warren.
1: Ja, Melle, wij zijn inmiddels al best lange tijd goed bevriend. En we kennen elkaar wel door en door, denk ik.
0: Wij kennen elkaar vrij goed.
1: Ja, nou en misschien nog wel het belangrijkste. Jij weet heel goed mijn type qua vrouwen.
0: Jouw type, dat is blond.
1: Ja, over het algemeen wel.
0: Blond en een klein licht beetje kakker.
1: Ja, ja nou precies dat. Je zou dus eigenlijk gewoon mijn ideale wingman kunnen zijn. Ja. En dat probeer je natuurlijk ook wel eens af en toe. Dan gaan we samen op pad en dan denk jij van, dan ga ik je lekker helpen. Maar ik heb op het moment nog weinig resultaat gezien. Daar ga ik heel eerlijk in zijn.
0: Ja, maar waar ligt dat nou aan?
1: Nee, aan jou dus.
0: Aan mij dus?
1: Aan jouw wingman
0: skills. Maar jij begint weer lekker te vlinderen elke keer.
1: Ja, weet je wat het is? Jij zet me dan neer bij een meisje en dan zeg je, hoi, dit is Justin. Stel je maar voor, heel veel succes mee en dan loop je weg.
0: Ja, maar het moet ook wel een beetje vanuit jou komen.
1: Ja, maar hoe moet ik dan? Dat is toch niet te doen?
0: Kijk, het op iemand afstappen, dat hoef je dan al niet meer te doen.
1: Ja, maar dat is op zich... ik zou zeggen, ik zou het anders doen, persoonlijk.
0: Jij zou het anders doen.
1: En Russo en Samuel Welten bewijzen dit in een nieuwe nummer, Boom. Het nummer gaat dus over hoe zij elkaar dan wingmannen. En het klinkt een beetje alsof die twee er echt waanzinnig goed in zijn. En als ik de cijfertjes vergelijk, dan heb ik wel een conclusie. Ik denk dat ik binnenkort gewoon met hun mee op pad moet. Misschien is dat voor mij ook eens een keer Boom.
2: Wachten op de boom, op de boom. We wachten tot we safe zitten, zelfs naast toen. Maar sinds de room, wil de mannen op mijn wave springen.
3: Ey, besef even alle blessings en ik tel ze na. Wat die mannen wel niet doen voor beetje geld en faam. Deed een kleine barkie shows, dit jaar is snel gegaan. Fucking kloontjes dragen nog net niet dezelfde naam. Ik heb haar mannen leren rappen, geef niet meld je aan. Ik ben nog lang niet uit het veld te slaan. Er ligt geen handdoek in de buurt om

boom. We wachten tot we safe zitten, zelfde als toen. Maar sinds de room, willen mannen op mijn waist springen, wachten op de boom.

0: You're My Best Friend van Queen hier in de Bolle Schuur.
1: Ja, krantenkoppen zijn vaak zo saai en daar brengen wij vandaag verandering in.
2: Wat is er gebeurd? Wat is er aan de hand?
1: Vrouw wordt opgepakt door smokkel van gelukskoekjes.
2: Ik ben heel benieuwd, wat staat er in de krant?
1: Ja, in de krant van de week stond Chinese vrouw in Italië opgepakt voor smokkelen van cocaïne in gelukskoekjes. Een Chinese vrouw had maar liefst 127 verpakkingen van gelukskoekjes meegesmokkeld. En in elk gelukskoekje zat ongeveer 40 gram cocaïne.
0: Dat is best een hoop.
1: De totale hoeveelheid kwam neer op 5,1 kilo aan cocaïne. En dat heeft dus in Italië een straatwaarde van €500.000.
0: Jeetje.
1: Ja, nou dat is wel veel. Leuk nieuws, maar wederom niet zo'n boeiende krantenkop. Dat kan een stuk leuker. Gelukskoekjes niet meer te betalen. €500.000 voor 127 stuks.
0: Vrouw neemt een snuifje geluk. Wel heel letterlijk en wordt opgepakt.
1: Gelukskoekjes maken mensen steeds vaker gelukkig. En drugshonden vertellen waarom.
0: Fortune cookies blijken eigenlijk eindelijk hun belofte waar te maken. Douane vindt een fortuin van 127 koekjes.
1: Nou goed, de vrouw is in elk geval dus opgepakt. Zo te zien had zij best wat meer geluk kunnen gebruiken.

0: Lionel Richie met All Night Long. Hier bij Omroep Bo.
1: Ja, en natuurlijk het nummer van de week.
0: Zeker.
2: Nummer van de week.
0: Ja, we gaan weer beginnen met het nummer van de week. Het leukste puntje van de show.
1: Ja, ik heb weer een fantastisch nummer meegenomen.
0: En ik heb geen idee.
1: En jij hebt geen idee. En jij thuis natuurlijk ook niet. En dus aan jou en samen met Justin hier in de studio is het de bedoeling om te raden welk nummer ik heb meegenomen.
0: Ja, en dat doen we aan de hand van 6 hints. Melle heeft 6 hints meegenomen. Je krijgt zometeen de hints in etappes van 2. En dan mag je daarna het nummer gaan raden. Ja. Raad zeker lekker mee op Insta, de.bolleschuur. Stuur je berichtjes en dan kan Melle checken of je het goed hebt of niet. En je helpt mij een beetje natuurlijk. Kan ik ook wel gebruiken.
1: Ja, maar dat is niet de bedoeling. Jij moet zelf raden.
0: Nou oké, dan kijk ik vandaag niet op Insta.
1: Oké.
0: Kom maar door, eerste hints.
1: Vandaag zoeken we naar een nummer uit 1974.
0: Zo.
1: Ja, dat begon als grapje, maar uitgroeide tot een nummer 1 hit.
0: Oeh, oké. Oud nummer, wat als grapje begon. Oké, en de tweede hint?
1: Ja, dit nummer werd gemaakt in een tijd waarin vechtsportfilms enorm populair waren.

0: tot het eind van mei, Antoon, hier bij Omroep Bo.
1: Nummer van de week.
0: Ja, we hebben net de eerste twee hints gehad van het nummer van de week. Het was een nummer uit 1974, dat begon als grapje. En het nummer werd gemaakt in de tijd dat vechtsportfilms populair waren.
1: Ja.
0: Betekent dat we nog, wat is het, 4 extra hints gaan krijgen van jou. En daarmee ga je het moeten doen. Ik ben heel erg benieuwd naar de volgende twee hints, Melle.
1: Ja, gek genoeg stond dit nummer op de B-kant van de plaat. Dus
0: Niet op de voorkant, maar op de achterkant.
1: Op de achterkant inderdaad.
0: Oké, en hint nummer 4.
1: Ja, onze artiest van vandaag zingt niet over voetbal, maar er worden wel flink wat trappen uitgedeeld.
0: Ja, we zitten dus al aan de vechtsportkant. Ik zit een beetje aan kung fu fighting, karate zit ik te denken, misschien iets van Rocky. Ik weet ook niet of dat trappen is. Maar er kan nog genoeg kant op in elk geval. Zometeen hint 5 en 6. Nu eerst Sam Veld, Lucas en Steve en Summer on You.

0: When I spent the summer on you.
1: Nummer van de week.
2: Ja, wij zijn nog steeds bezig met nummer van de week. Melle heeft net de eerste 4 hints gegeven. Betekent dat er nog 2 hints aankomen. En dan is het raden geblazen. Ik weet het nog niet, dus ik hoop met deze laatste hints wat verder te komen.
1: Ja, en we hebben natuurlijk die twee hints. En die laatste is natuurlijk een geluidsfragmentje.
2: Ja, zeker. Ik ben benieuwd.
1: Ja, de artiest achter dit nummer werd geboren in Jamaica.
2: Oeh.
1: Maar maakte zijn muzikale carrière vooral vanuit Groot-Brittannië.
2: Oeh, ja. Kan echt voor alles zijn. Nog een geluidsfragmentje doen?
1: Ja, zeker. Je hoort in dit geluidsfragmentje hoor je geluiden van een bepaalde vechtsport.
2: Ja, dit zal wel wel karate zijn, denk ik. Ik denk dat ik er wel uit ben. Goed, zometeen nog een samenvatting. Nu eerst Guus Meeuwis, echte mannen.

te hadden. Eentje lag op de bar en eentje onder de tafel. Ze vraagt, waar heb je het over gehad? Ik zeg,

0: echte mannen van Guus Meeuwis.
1: Van de week.
0: Ja, wij zijn bezig met nummer van de week. Melle heeft zojuist alle hints gegeven. En dat betekent dat we alleen nog een samenvatting te gaan hebben. En dan zou je het moeten kunnen weten. Ik denk wel een gokje te hebben. Maar voor de zekerheid wil ik toch nog even die samenvatting horen, Melle.
1: Vandaag in het nummer van de week gaan we terug naar 1974. Naar een nummer dat eigenlijk nooit bedoeld was om een enorme hit te worden. Dit nummer stond niet eens op de A-kant van de plaat. Maar was ergens weggestopt op die verdraaide B-kant. Het platenlabel hoorde hier eigenlijk wel wat anders in. En maakte uiteindelijk toch wel de hoofdtrack van deze plaat. En dat bleek een wereldse beslissing. Want het nummer groeide uit tot een wereldwijde nummer 1 hit. De zanger werd geboren in Jamaica en scoorde met deze plaat grote successen. Ook hoorde je een geluidsfragment. Dat was deze.
2: Hoia!
1: Dus pas maar op, want er kan geschopt worden. De vraag is dan alleen, weet jij al naar welk nummer we op zoek zijn vandaag?
0: Ja, ik denk dus dat het moet zijn Kung Fu Fighting. Van Everybody Was Kung Fu Fighting. Ik weet alleen niet wie dat is. Dus ik ga daarop gokken en dan ga ik een willekeurige naam doen. Dat is namelijk Bob Marley.
1: Bob Marley. Jan Smit was ook goed geweest.
0: Oh, oké. Okay.

0: Carl Douglas. Met Kung Fu Fighting was mijn nummer van deze week. Nummer van de week.
1: Ja, en dat markeert ook het einde van de show. Helaas, jammer maar helaas.
0: Jammer.
1: Maar niet getreurd, want volgende week ben ik gewoon weer terug. Jij daarentegen.
0: Nee, ja, volgende week ben ik keihard aan het werk.
1: Ja, maar dat moet ook gebeuren.
0: Dus zeker.
1: Dus volgende week moet je het met alleen mij doen. Ook leuk natuurlijk.
0: Ja, geld moet verdiend worden, geld moet rollen, brood op de plank.
1: Ja, precies.
0: Dat, je weet wat ze zeggen inderdaad. Dus
1: wij verdienen hier helaas niet zoveel aan.
0: Nee.
1: Eigenlijk niks.
0: Ja, ervaring.
1: Ervaring. Ja. Een hele leuke tijd.
0: Zeker.
1: Niet alleen een leuke tijd voor ons, maar ook een leuke tijd voor jou natuurlijk.
0: Maar volgende week dus een gloednieuwe bollenschuur van 8 tot 10 op jouw radio met dan alleen Justin.
1: Ja, maar het wordt sowieso gezellig. Dus zet zeker even die radio aan. En wil ik voor nu nog één ding zeggen. Dat is...
0: Tot horens.

0: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl. Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
1: Noordwijk, Teylingen, Lissen, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 10 uur.
3: Dorald Negens met het NOS-journaal. Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorpen de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Sommige dorpen zijn bijna helemaal verwoest en waren dagenlang afgesloten van de buitenwereld. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet liep vandaag op tot boven de 1000. Een van de twee agenten die vannacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat heeft korpschef Jannie Knol gezegd in het programma Eva. De agent overleefde het door hulp van collega's.
4: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd. Is buiten levensgevaar. Maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega's gaan betekenen.
3: Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd een maand geleden een drone gevonden met zware explosieven. De Duitse regering kondigt strafmaatregelen aan tegen Rusland, zegt correspondent Gim Balduk.
5: Zo moet onder meer het consulaat in Bonn dicht. Dat is de enige andere diplomatieke vertegenwoordiging in Duitsland van Rusland naast diegene in Berlijn. En ook een cultuurinstelling in Berlijn moet dicht. Dat is het Russische Huis. Dat is een gebouw en een organisatie waar al langere tijd de verdenking van bestaat dat vanuit daar ook spionageacties plaatsvinden.
3: Rusland spreekt van een escalatie door Duitsland die niet onbeantwoord zal blijven. Voor de vierde keer in korte tijd is bij een Nederlander het West-Nijl-virus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakte ermee besmet, kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een vrij zeldzame complicatie van het virus, wordt overgedragen door muggen. De meeste mensen krijgen geen klachten. Het weer vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Bo.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

onderuit. Hier aan de start van deze Flashback Radio op deze zondagmiddag of dinsdagavond. De afgelopen week overleden Dolly Parton was dat. Samen met al in 2020 overleden Kenny Rogers en het nummer Island in the Stream. En daarmee begonnen we deze week onze Flashback Radio.

ik het op, maar nu moet ik het uit mijn hoofd doen. U weet het, Flashback Radio, dat is muziek uit de jaren 60, 70, 80 en soms wat recenter. We hebben nieuwtjes uit de kranten, de regionale kranten van 50 jaar geleden. En we hebben straks ook weer een 3-in-1. En dat is een hele speciale in verband met 31 augustus 1974.

Evelieke stond uit de 60 jaren en hun hit Tossin and Turnin. En dat was een hit zowel in Nederland als in Engeland in de tijd. En dat gaan we laten horen hier in Flashback Radio. Ik zei het al, we gaan straks wat bijzonders doen. Als herinnering aan 31 augustus 1974. Maar daar hoort u meer over bij onze 3-in-1.

Crystal van zijn Reed Petite is ook heel bekend. Maar ik moet u eerlijk bekennen dat ik deze veel mooier vind. Het nummer Your Love Keep Lifting Me Higher and Higher Jackie Wilson. Ik zit hier al naar een andere plaat te kijken. En daardoor wilde ik bijna een andere artiest noemen, maar dat gaan we dus niet doen. We hebben weer een berichtje uit de krant, want u weet het ook. In Flashback Radio hebben we nieuwtjes uit de kranten van 50 jaar geleden, uit 1976. En in dit geval gaat het niet om een nieuwtje, maar om een advertentie. En dat is een advertentie uit het Leids Dagblad van 4 september 1976. En daar staat een advertentie in van drukkerij uitgeverij Buizen in Noordwijk. En hier komt die advertentie. Drukkerij uitgeverij Buizen BV zoekt voor haar administratie een medewerker op MBA niveau, leeftijd 20 tot 35 jaar. Zijn taak zal hoofdzakelijk bestaan uit het voeren van de grootboekadministratie en de crediteurenadministratie, alsmede de interne controle op de subadministratie. Hij zal actief worden betrokken bij de laatste fase van de automatisering van de administratie. Sollicitaties te richten aan directie drukkerij Buizen BV, Voorstraat 53 in Noordwijk. En waarom heb ik deze advertentie eigenlijk uitgezocht? Wel, drukkerij, uitgeverij Buizen of Buizenpersen, zoals het later bekend werd, dat was natuurlijk een begrip in de regio met alle regionale kranten, of lokale kranten moet ik zeggen, later ook de weekendkrant, regionale krant. De hoogtijdagen van Buizenpers, en dat was begin van deze eeuw zeg maar, toen verschenen er kranten in het gebied tussen het Noordzeekanaal en Den Haag, en in al die plaatsen daar had Buizenpers een lokale krant. En dat is eigenlijk na 2005 alleen maar minder geworden. En dat werd steeds minder, steeds minder, steeds minder. Er kwamen steeds minder kranten, er kwamen steeds minder redacteuren te werken, steeds minder mensen op de commerciële afdeling. Kortom, hoe een groot bedrijf, een groot krantenbedrijf, eigenlijk teloor kon gaan. Want sinds 1 januari van dit jaar, 1 januari 2026, bestaat Buizenpers niet meer. En de laatste twee kranten, namelijk het Leids Nieuwsblad en de Weekendkrant, die zijn overgedaan aan een andere uitgeverij. Een uitgeverij uit Pijnakker, om precies te zijn. Hoewel er nog wel een steunpunt is hier in Noordwijk en Hout in de streek. En dat is eigenlijk ontzettend jammer, want Buizenpers was een heel mooi bedrijf met heel mooie kranten, maar door allerlei oorzaken, helaas, het bedrijf bestaat niet meer. Uitgeverij Verhagen in Katwijk heeft een beetje die rol overgenomen. Maar de vraag is hoe lang natuurlijk überhaupt papieren kranten blijven bestaan. Nou, dan weten we dat ook weer. Naar aanleiding van het berichtje uit het Leids Dagblad, waarin Buizenpers dus een medewerker op MBA-niveau vroeg voor de administratie. 4 september 1976. Toen stond die advertentie in de krant. We gaan terug met de muziek naar 1970.

uit 1970 komt dat hun allereerste hit. Met Michael Jackson als klein zangetje, mag ik wel zeggen. De Jackson 5 en het nummer I Want You Back. Dit is Flashback Radio en ik wens u een hele goede dag. Oeh, dat is het verkeerde knopje. Dan proberen we deze. Dit is

Radio The Jackson 5 uit 1970. Dit is er ook een uit 1970. Maar een plaat die helemaal niet bekend is eigenlijk in Nederland. In Engeland is het wel een hit geweest. En ik hoorde hem in 1970 in de tijd veel op Radio North Sea International. Oftewel RNI, die in die tijd ontzettende goede programma's had. Met onder andere de discjockeys Andy Archer, Alan West, Stevie Merrick. En nog een paar van dat soort grootheden. En daar luisterde ik ontzettend graag naar. Het was een grote hit in 1970. Hier is Jackie Lomax en How the Web Was Woven.

oud hoor. Plaat die is opgenomen door Jackie Lomax in 1970. How the Web Was Woven. En trouwens, het nummer is ook een keer opgenomen door Elvis Presley. Maar die vind ik toch minder geschikt, moet ik eerlijk zeggen. Uit 1970 dus, Jackie Lomax en How the Web Was Woven. We hebben weer een berichtje uit de krant. En dat is de Leidse Courant van 3 september 1976. En we hebben eerder al melding gemaakt van de verzekeringsagent Den Harder uit Hillegom. Die problemen had met de nieuwbouw bij het politiebureau in Hillegom. Want dat ging niet helemaal naar zijn zin, omdat er zonlicht werd onttrokken aan zijn woning. Wel, die 34-jarige verzekeringsagent Den Harder uit Hillegom heeft volgens de Leidse Courant gisteren een klacht ingediend bij de Nederlandse Orde van Advocaten in Den Haag. En wel tegen een lid van deze orde. Het gaat hier om meester Den Hertog, advocaat van de Rijksgebouwendienst en de Staten Nederlanden in de door Den Harder aangespannen rechtszaak over de bouw van het Hillegomse politiebureau aan de Sixlaan. Aan de Orde van Advocaten zou gevraagd zijn om maatregelen te nemen in de vorm van een berisping, omdat meester Den Hertog als raadsman van de Rijksgebouwendienst zou hebben geadviseerd tot het niet volgen van een vonnis in kort geding, gewezen door de president van de Haagse rechtbank, meester Pronk. Zoals bekend oordeelde deze op 24 augustus dat de bouw van een deel van het Hillegomse groepskantoor der Rijkspolitie in strijd was met het bestemmingsplan dat BMW van Hillegom in strijd en dat BMW van Hillegom in strijd met de wet een vergunning hadden afgegeven voor de bouw van de fietsenberging en de garageboxen achter het bureau. Door deze opstallen zal aan het naastliggende pand van de Hillegomse assuradeur Den Harder zonlicht ontnomen worden. De president van de rechtbank vondste toen dat de muur die het terrein van het bureau van de grond van Den Harder scheidt niet hoger gebouwd mag worden dan 2 meter. Terwijl hij op sommige plaatsen nu al de uiteindelijke hoogte heeft bereikt van 2,85 meter. De door de advocaat van Den Harder, meester Colijn uit Lisse, gevraagde dwangsom van 50.000 gulden per dag werd echter door de rechter afgewezen. Volgens Den Harder gebeurde dit omdat de rechter ervan uitging dat de Staten Nederlanden wel gehoor zou geven aan dit vonnis. Nu, ruim een week later, is de Rijksgebouwendienst echter nog niet overgegaan tot het afbreken van de muur. Integendeel, volgens de heer Den Harder had de landshoofdadvocaat zijn raadsman zelfs meegedeeld dat de staat het vonnis van de rechter naar zich neer zou leggen. En dat deed Den Harder, die spreekt van een grof schandaal, besluiten om een klacht tegen de landsadvocaat in te dienen. Volgens de Hillegomse verzekeringsagent heeft de raadsman van de staat het in hem gestelde vertrouwen op grove wijze geschonden, op grond waarvan hij disciplinair zou moeten worden gestraft. En dat weet de Leidse Courant te melden op 3 september 1976.

Call Malice. Wat we draaien hier in Flashback Radio op deze zondagmiddag of dinsdagavond. Afhankelijk van natuurlijk van wanneer u luistert. Want op dinsdagavond dan is de herhaling. We hebben nog een berichtje uit de krant. En wederom de Leidse Courant van 3 september 1976. En dat gaat over de najaarsfeesten in de Zilk. Want die zijn volgens de krant alweer ten einde. 3 dagen lang hebben de inwoners van de plaats feest gevierd. En tijdens deze dagen werd door de Zilker Drumband en door Harmoniekapel Jeanne d'Arc uit Noordwijkerhout een rondgang gemaakt. Verder werden voor de jeugd en de volwassenen diverse spelletjes gehouden, waaronder het doeltrappen, waaraan erg veel mensen deelnamen. En dit jaar werd voor het eerst de Zilker Rally voor auto's gehouden. Gisteren werden ook volksspelen gehouden en het aantal deelnemers aan de spelen overtrof volgens de Leidse Courant alle verwachtingen. Gedurende de feestdagen werd ook een kermis gehouden en de kermisexploitanten hebben volgens de krant goede zaken gedaan. En burgemeester Bosma van de gemeente Noordwijkerhout, waar de Zilk uiteraard bij behoorde, feliciteerde na afloop van de festiviteiten de prijswinnaars en de organisatoren van deze najaarsfeesten.

0: Zet Bob in voor
1: Purify. Ik struikelde er bijna over. En I'm Your Puppet van weer een hele tijd geleden hier in Flashback Radio. Trouwens, u hoort in Flashback Radio een heleboel muziek die je heel weinig meer hoort op de radio.
2: Dit is Flashback Radio met Piet van der Voren.
1: Ook weer. We gaan straks de 3-in-1 draaien. Dat is een speciale in verband met 31 augustus 1974. En u zit al vanaf het begin van het programma te denken, wat was er toen ook alweer? Nou, dat wordt straks duidelijk.

0: jaren 60. Jeff Beck is dat. En zijn Ohio Silver Lining begeleid door zijn groep hier in Flashback Radio. En ik heb het al aangekondigd. We gaan een bijzondere 3-in-1 draaien deze middag. Drie nummers die te maken hebben met 31 augustus 1974. En straks vertel ik er meer over.
1: In 1.

beter. Goede wijn ter afsluiting van onze 3-in-1 alweer op deze zondagmiddag of dinsdagavond, afhankelijk van wanneer u luistert. En het zal de echte luisteraars ondertussen duidelijk zijn geworden. Dit gaat om Radio Veronica, Radio Noordzee en Radio Atlantis. De drie zeezenders die op 31 augustus 1974 de uitzendingen moesten staken. Radio Atlantis die zond uit in 1973 vanaf het zendschip de Mi Amigo van Radio Caroline. En begon in 1974 met het eigen zendschip de Janine, met uitzendingen voornamelijk gericht op Vlaanderen. Radio Noordzee die had uitzendingen voor Nederland en voor Engeland. 'S Avonds in het Engels, overdag in het Nederlands. En Radio Veronica, ja, wat moet ik daar nog over vertellen? 14 jaar, ruim 14 jaar lang. Mooie uitzendingen voor Nederland op de 192 meter en later op de 538 meter. En de uitzendingen die stopten op 31 augustus 1974. Maar ik heb nog een berichtje uit de Nieuwe Leidse Courant van 2 september 1974. Want de Nieuwe Leidse Courant die schrijft dat 6 Rijnsburgers die zaterdag 31 augustus 1974 een bloemenhulde wilden brengen aan Radio Noordzee en Radio Veronica, konden hun missie niet volbrengen door motorpech. Radio Noordzee werd bereikt, maar op weg naar Veronica begaf de motor van de speedboot van Rob Verhaeret. Urenlang dobberde het scheepje op zee en eindelijk, net voor het vallen van de duisternis, kon schipper De Heijer van de reddingsboot Bernard van Leer samen met zijn bemanning de Rijnsburgse speedboot op sleeptouw nemen en veilig in de haven van Scheveningen afleveren. Ik werd om ongeveer 6:30 opgeroepen omdat er een boot was vermist. Er steeg een vliegtuig op van de marine luchtvaartdienst uit Valkenburg en de boot was uitgevallen vanuit Katwijk. Ongeveer 9 mijl uit de kust werden de Rijnsburgers door de vliegtuigbemanning en waargenomen. En we waren er toen gauw bij, aldus de heer Den Heijer. Hij vindt het hoogst merkwaardig dat niemand van de boten die in de omgeving waren van de speedboot merkte dat er wat aan de hand was. En als het goed weer blijft, gaat het wel met zijn boot op zee. Maar nu werd de boot door de wind verder van de kust gedreven. Ik blijf erbij dat het onbegrijpelijk is dat niemand het opmerkte. Maar gelukkig liep het allemaal goed af voor Verhaar en zijn 5 kornuiten. Dat was het weer, onze Flashback Radio voor deze zondagmiddag. Met een bijzondere terugblik op 31 augustus 1974. Volgende week zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde golflengte. En dan hoort u uiteraard hier weer Flashback Radio. Mijn naam is Piet van der Voren. En ik zie u volgende week. Zelfde tijd, zelfde golflengte graag terug met Flashback Radio. Dit is onze lokale omroep Bo. En wat mij betreft dus tot volgende week. En blijft u luisteren.

0: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 11 uur.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een van de twee agenten die vannacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei korpschef Jannie Knol in het programma Eva. De agent is twee keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Hij zou het huis hebben bewaakt dat door een groep mannen met zware wapens werd beschoten. Mogelijk is de bewoner betrokken bij een drugsconflict. Tot nu toe zijn 34 mensen opgepakt, maar de politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De VS heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen. Volgens Amerika is het een reactie op aanslagpogingen op schepen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iraanse media melden explosies in het zuiden van Iran. Er zou ook een huis zijn geraakt waar een huwelijk was. Daar zijn 4 doden gevallen. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd een maand geleden een drone gevonden met zware explosieven. De Duitse regering kondigt strafmaatregelen aan. Rusland spreekt van een escalatie door Duitsland die niet onbeantwoord zal blijven. De benzineprijs bereikt morgen een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine daar morgen bijna €2,67 kost. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Voor de 4e keer in korte tijd is bij een Nederlander het West-Nijl-virus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakt ermee besmet en kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een vrij zeldzame complicatie van het virus. Dat wordt overgedragen door muggen. De meeste mensen krijgen geen klachten. Het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. Later kan in het westen een bui vallen. Morgen een mix van wolken en zon. 'S Middags vooral in het binnenland is nog een bui mogelijk bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: De omroep van de Bollestreek.
10: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

what you said.

0: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Boucaer Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaer Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaerslaapcomfort.nl.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaer. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaer Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 12 uur.
5: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt en Nederasselt mogen weer naar buiten. De politie deed de oproep om binnen te blijven en heeft die nu weer ingetrokken. De politie deed die oproep omdat ze niet wist of er mogelijk nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij gisternacht in Overasselt. Zwaar bewapende agenten deden de afgelopen avond daarom onderzoek en de politie trekt daar nu de conclusie uit dat er geen aanwijzingen zijn dat de verdachten nog in de omgeving van de dorpen in Gelderland zijn. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De benzineprijs bereikt vandaag een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine vandaag bijna €2,67 gaat kosten. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Een Russische webwinkel biedt bedrijven die hun producten via de site verkopen de mogelijkheid om hun voorraad op te slaan in buurland Kazachstan. Reden zijn de aanvallen van Oekraïne op de distributiecentra van webwinkel Ozon in Rusland. De afgelopen dagen moesten daardoor onder meer centra in de Russische steden Belgorod, Rostov, aan de Don en Ufa hun deuren sluiten. Eerder deze zomer viel Oekraïne ook een andere Russische webwinkel aan, Wildberries. Beide bedrijven verkopen militaire goederen. Oekraïne noemt dat als reden om de Russische webwinkels onder vuur te nemen. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers Met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 1 uur.
2: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt mogen weer naar buiten. De politie heeft de oproep om binnen te blijven, namelijk weer ingetrokken. De politie deed die oproep omdat ze niet wisten of er mogelijk nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij gisternacht in Overasselt. Zwaar bewapende agenten deden de afgelopen avond daarom onderzoek. En de politie trekt daar nu de conclusie uit dat er geen aanwijzingen zijn dat de verdachten in de omgeving van het dorp in Gelderland zijn. Bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland is het gisteravond onrustig geweest. Er werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen die plannen zijn. Volgens de gemeente werd het op een gegeven moment zo onveilig dat niemand meer het gemeentehuis van Tholen uit mocht. De politie riep vervolgens alle demonstranten op om te vertrekken. Aan het eind van de avond was iedereen ook weer weg en keerde de rust in Tholen weer terug. Er is voor zover bekend niemand opgepakt. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan gisteravond. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna de Amerikaanse basis in de regio Bahrein heeft aangevallen, met onder meer drones, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. En in België is een man hersendood verklaard nadat hij was gestoken door geelpoothoornaars. Dat zijn insecten die eerder nog wel Aziatische hoornaars werden genoemd. De man van 60 jaar oud werd afgelopen week aangevallen door nesthoornaars. Het verschillende keren gestoken en zijn gezicht was volgens de familie volledig opgezwollen. Volgens de familie van de Belg was de man niet allergisch tegen wespensteken. Het weer droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon met ook nog af en toe een bui. En dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
5: Deze week is het de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
8: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
9: en de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland is het gisteravond enige tijd onrustig geweest. Er werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen die plannen zijn. Volgens de gemeente werd het op een gegeven moment zo onveilig dat niemand even meer het gemeentehuis van Tholen uit mocht. De politie riep vervolgens alle demonstranten op om te vertrekken. En aan het eind van de avond was iedereen weer weg en keerde de rust in Tholen weer terug. Er is voor zover bekend niemand opgepakt. Het onderzoek naar de dodelijke schietpartijen over Asselt gaat komende dag weer verder. De politie heeft de oproep aan inwoners om binnen te blijven wel weer ingetrokken. Zwaar bewapende agenten liepen gisteravond over straat om uit te zoeken of er nog verdachten in het dorp rond zouden lopen. Maar er zijn volgens de politie uiteindelijk geen aanwijzingen meer voor gevonden. Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorpen de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Sommige dorpen zijn compleet weggevaagd en waren dagenlang afgesloten van de buitenwereld. Het grootste deel van de bewoners werd meegesleurd door de modder. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet liep gisteren op tot boven de 1000. En Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020 toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de stad. Het weer droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Een gemiste oproep kan zomaar een